0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegaan.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan.
0: Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat

Virusbesmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: laatste, die was van mij.
1: Regio 8.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het gok zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden.

0: in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw, die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: Wij Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers

0: Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf,
3: dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Prima Hollandia.
10: 10 mei, het is moederdag. We gaan de moeders in het zonnetje zetten, jongens.

Moederdag, dag moeder van André van Duin. Daar begonnen we vanmorgen maar eens even mee. Lijkt mij heel toepasselijk, toch? Jazeker, goedemorgen. Vandaag zondag 10 mei 2026 en het is inderdaad moederdag geworden. En we gaan alle moeders muzikaal van de morgen eens eventjes lekker in het zonnetje zetten. Dat betekent dat we de lijnen weer hebben opengezet. 03-14-65-2345. Daar kan je naartoe bellen en dan krijg je deze regen van de morgen aan de telefoon. Daar kun je bijna alles bij kwijt. En dan mag je ook een mailtje sturen als je dat handiger vindt. twan@regio8.nl, dus twan@regio8.nl of een appje 06-47-47-0022. En dan gaan we verderop in het programma een leuke plaats voor jullie draaien. Sebe de Heer heeft hier vandaag de productie in handen. En dan gaat het allemaal wel weer goed komen. Kijk eens naar buiten, jongens. Het zonnetje schijnt. En dat allemaal natuurlijk voor een prachtige moederdag vandaag. De Piraatplaat komt voorbij straks om 9:30. Weekend weerbericht om 10:30 met Gerrit Vossers. We krijgen nog een tweetal artiesten, hopelijk, aan de telefoon. Kimberly Hennepman gaan we bellen en Marloes gaan we bellen. Ze hebben allebei een nieuwe single gemaakt. En we gaan natuurlijk even een babbeltje met hun maken. En laten ook de nieuwe single hier draaien op de radio in Prima Hollandia. En wij krijgen bezoek. Jazeker. Straks om 10:00 krijgen wij Karin van der Velde op bezoek samen met Sidika Bremer. En Sidika Bremer is een pianiste en ze gaat op 17 mei aanstaande in de Sint-Bertenskerk in Stockholm een prachtig concert geven, een pianoconcert. En we gaan daar zo straks alles over horen via Sidika en ook via Karin natuurlijk. Zij komen hier eventjes in de studio en dat allemaal eventjes vertellen over dat prachtige pianoconcert. Dan houden we gewoon snel van starten, want de eerste groetjes en felicitaties die liggen hier aan de linkerkant. De CB die stapelt gewoon door. Dus dat gaat helemaal goed komen. Goedemorgen Twan, zou je eventjes na 9:00 een liedje Ich bin müde willen draaien voor alle mensen die het nu moeilijk hebben? Alvast hartelijk dank en de groetjes komen van Alfred Meijer uit Wil. Dankjewel Alfred, wij hebben hem gevonden en we gaan hem speciaal voor jullie draaien hoor. Ich bin müde für alle die still kämpfen und keiner merkt es.

Ich bin müde. Und das einmal für alle, die still kämpfen und keine merkt es. Das was speciaal verzoek werd hier gedraaid vanmorgen. Moederdag 2026, 10 mei vandaag. Een bijzondere moederdag, ook voor mij persoonlijk. Een andere moederdag dan dat we eind gewend waren. In het begin van het jaar werd ik mijn moeder kwijt. En nog geen anderhalve maand later mijn schoonmoeder. Dat kwam even flink hard aan. En vandaar ook een beetje een dag vandaag met gemengde gevoelens. Maar ondanks alles gaan we er toch een hele mooie moederdag van maken. We gaan snel verder met K3, een hele leuke plaat van K3. En de kleine Floor heeft dat aangevraagd. Hoi Twan, zou een plaatje voor mijn mama Pien willen aanvragen? Ze staat altijd voor me klaar, ook al maak ik het haar soms lastig. Ze is een fantastische moeder, als het zou kunnen K3 met Hey Ja Mama. Liefst kleine Floor, nou kleine Floor. Hartstikke idee, daar gaan we. Hey Ja Mama, Hey Ja.

Stel voor Pien, aangeboren door de kleine Floor. Hey ja, mama van K3, was dat ze. Zo, Twan, goedemorgen en heel het team. Aanstaande donderdag 14 mei zijn mijn opa en oma Tony en Mia Bella Arendse 50 jaar getrouwd. En graag willen wij als kleinkinderen een plaat aanvragen. Onze voorkeur zou gaan naar Il Silencio. Met vriendelijke groeten, Giel Arendse. Nou Giel, we hebben de originele opgezocht hoor. Dit is echt de originele van Nini Rosso en Il Silencio. Speciaal voor jullie en natuurlijk 50 jaar getrouwd. Dat is, ja, dat is niet niks. Dus de 14e natuurlijk een hele mooie dag gewenst, hè?

Total Silencio, prachtig nummer blijft het, jongens. Het duurt wel muziek op de radio. Mooie platen die aangevraagd worden vanmorgen. Nini Rosso hoorde, jongens. We gaan van Il Silencio naar Heino. We gaan zometeen luisteren naar het Koestijnlied. En die gaan we speciaal draaien voor de volgende mail die we binnen hebben gekregen van Patricia Gobben. Goedemorgen, Prima Hollandia team. Ik wil graag een plaat aanvragen voor mijn ouders, die woensdag 13 mei 60 jaar getrouwd zijn. Kijk eens aan. Als het kan, rond 9:15. We zitten ietsjes later, Patrice, maar ik hoop dat het goed is. Graag een plaatje van Heino als het kan. De groetjes en alvast hartelijk dank. Fijne zondag. En voor jullie gaan we natuurlijk Heino draaien. En de groetjes komen dus van Patricia. Het Koestijnenlied, jongens. Hier is Heino met zijn donkerbruine stem, hè. Jo.

Heino en het Koesteinerlied. Idyllische stadje Koestein. Prachtig om een keer te bezoeken hoor. We zijn er ook eens een keer geweest, maar aan de in. En het is echt wel leuk om dat eens even te bewonderen al daar. Goed, luisteraars, zometeen gaan we de piraatplaat draaien. We gaan terug naar 1988 en we pakken een B-kantje van de single. Toen waren er best wel mooie singles met twee A-kanten, zeg ik dan altijd. Maar ja, goed, één is er dan de A, ander is de B, maar we pakken een B-kantje. En voor de rest vertel ik nog eventjes niks, hoor. Nee, we laten nog eventjes in inspanning. Twan, goedemorgen. Vandaag is het moederdag. Ja, daar waren we al achter, Bob. En ik wil alle moeders feliciteren met hun moederdag. Kijk aan, en daarbij heb ik een zeer onbekend nummer van Boudewijn de Groot kunnen vinden met moeder. En die zou ik graag willen laten horen. Groetjes van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, we hebben hem. Hij is onbekend inderdaad, maar we hebben hem wel hier. En we gaan hem ook speciaal voor jullie draaien. Boudewijn de Groot met moeder. MUZIEK

0: Boudewijn de Rood hoorde je met het onbekende nummer Moeder. En daar draaien wij hier natuurlijk speciaal in verband met Moederdag. Dat is natuurlijk duidelijk verhaal, hè? Inderdaad. Zo, ja, we kijken eens even op de klok en we zien dat het 1 minuut over 9:30 is. En dat betekent de hoogste tijd om de piraatplaat te gaan draaien. En die hebben we klaarstaan hier. We gaan terug in de tijd naar 1988, ik gaf het al aan. En we hebben een B-kantje. Ja, want een paar weken terug hebben we de A-kant gedraaid, want die is ook hartstikke mooi. Een sneeuwwitte bruidsjurk. En we gaan nu Dirkie draaien. En Dirkie is de B-kant van de sneeuwwitte bruidsjurk. Ik heb het natuurlijk over Henk Wijngaard, dat mogen duidelijk zijn. Henk die heeft zijn eigen originele eerste vrachtwagen weer terug. Je hebt er misschien wel iets van gehoord. Hij was daar zeer vereerd mee. Het is natuurlijk puur toeval dat die vrachtwagen er nog is en dat hij even netjes opgeknapt is. En hij rijdt ook weer als een wilde. Dus dat was wel al een gigantische verrassing voor Henk Wijngaard, hè? Inderdaad. Nou, dat is de piraatplaat van deze week, jongens. Dirkie en Henk Wijngaard voor jullie.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady

achter de blaarkant van dit singeltje. Henk van Raad en Dirk hier hoorde je even voorbij komen. En een paar weken terug hebben wij dus de sneeuwwitte bruidsjurk nog van hem gedraaid. Ook dat is een mooie aankant. Ja, zo is het. Hey, volgende week hebben we er weer een. De ijsbeer die gaat er weer eentje uitzoeken van de week. En samen met de lady wordt hij weer keurig netjes overhandigd hier in de studio van Regio 8. Wij zetten hem hier op, poetsen hem eventjes netjes op. En dan gaan we hem draaien. De Piraatplaat elke zondagochtend rond 9:30 hebben we een Mappy Cup en naald. We gaan hem zo meteen op Facebook Prima Hollandia zetten. Met een mooi kiekje erbij. CB heeft een mooi kiekje gemaakt. Dus dat kun je ook zien dat het echt is, hè? Inderdaad. Ja, dit is een opmerkelijk verzoekje, want met Moederdag gaan wij een vaderdagplaat draaien eindelijk, of een vaderplaat draaien. En dat heeft een gegronde reden. Twan, goedemorgen. We wilden graag een plaatje aanvragen voor mijn overleden vader, die afgelopen vrijdag 8 mei 100 jaar zou zijn geworden. Katrien Keul, Ina en Jan en Ria, Wijnand en José, Toon Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en alle luisteraars van Regio 8. Zou het kunnen met Stef Bos van Papa, aangeboden namens Daan en Bianca Keul. Zeker kan dat. Fantastisch mooi nummer, jongens. Ook een categorie tutevelle platen, hè?

0: Den Bosch met het legendarische nummer Papa. En dat vandaag op boetedag, hè? Zondag 10 mei. Dat kan allemaal, jongens. Lekker platen aanvragen. 0314-65-2345. Desiree is de telefoniste. Die zit aan de telefoon vanmorgen. En je mag ook een mailtje sturen naar ons. twan@regio8.nl. Dus twanet, regio8.nl. Of een appje 0647-470022. Jazeker. Twan, goedemorgen. Graag wil ik een platen aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8. Graag een plaatje van Rob de Nijs met Malle Babbe. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbas en Rudy Rengeling.
1: Regio 8. Het ritme in de ochtend.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Malababbe van Rob Denijs, jongens. Blijft een mooi nummer, hè? Absoluut, zeker. Zo, ben ik 9:45 geworden. Prima Hollandia. Zo meteen gaan we naar de koffie en de koeken. Maar dat duurt nog even. We gaan nog een paar plaatjes draaien. Jazeker. En tot 12:00 mag ik bij jullie in de huiskamer zijn. Of waar je ook vertoeft op deze prachtige zondagmorgen, moederdag. En we zetten natuurlijk vandaag de moeder flink in het zonnetje, muzikaal. Tot 12:00 ben ik bij je. Vicky Leandros met de bezoekie. En die gaan we speciaal draaien van Renen. Vrouw van Hans Kuil, René en Nathalie uit Winterswijk, zorg en huiskamer van de Meulenbeek en de familie Bisselink uit de hele regio. Namens Ansknies de hartelijke groetjes.

Zomernacht, jawohl. Mooie lange titel, inderdaad, zo is het. Zo. Even kijken, wat hebben we allemaal hier nog klaarstaan? Ja, we hebben nog een Ijvers Berendsen klaarstaan. Er worden heel veel verzoekjes aangevraagd die voor 10 uur gedraaid moeten worden. Ah, jongens, dat redden we allemaal niet. We gaan onze stinkende best doen, maar we redden dat echt niet. Maar neem het programma gewoon lekker mee, want ik kan me voorstellen, je gaat op visite bij je moeder. Maar je moeder heeft ook een radio of een tv of iets dat we regio 8 kunnen beluisteren. En dan kunnen we lekker bij je moeders toch jouw verzoek laten horen. Zo is het. Twan, goedemorgen. Bij deze willen wij een moederdagplaat aanvragen voor Lidie Schmink. Als het kan tussen 9 en 10, dan heb je het alweer. Terug in de tijd van Ijvers Berendsen. En de groetje komt van Leroy, Lisanne en Tony. Dank je wel. Nou, speciaal voor jullie. Terug in de tijd. Hotstikke idee, daar gaan we.

de tijd, jongens. Dat willen we allemaal wel een keertje, hè? Inderdaad, maar ja, de tijd gaat door. Dat is zo jammer dan. Hé, hey, zometeen hebben we een primeur. We gaan de gloedje nieuwe Amigos draaien. Hoor ik je denken van, ja, dat hadden ze voor een paar weken toch al. Nou, dat klopt. Maar ze hebben weer een nieuwe. Het moet niet gekker worden. Die gaan we net voor 10 gaan we die draaien. Maar eerst Henk Wijngaard met de vlam in de pijp, jongens. Twan, goedemorgen. Graag willen wij Wim Ketla hartelijk feliciteren vandaag. Zondag 10 mei zijn 80ste verjaardag gaat hij vieren vandaag. En graag zouden wij willen horen Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Stukje jeugdsentiment van Wim. Wat zou hij zelf nog eens graag met de truck door de Achterhoek willen rijden? Wim, we wensen jou een gezellige dag. Veel geluk, gezondheid voor de komende jaren. En veel liefs van kinderen, kleinkinderen en Carla staat erbij. Nou, bij deze dus speciaal voor Wim met de vlam in de pijp. Even kijken. Ja, we hebben hier op de scherp van de snede. Dankjewel, Steven. Nog eentje. Twan, goedemorgen. Henk Wijngaard met een leuke plaat voor Benny Bosman, Benny en Ria en Tony Razing. Prima Landia team. Twan van Zee en Belinda Kina en Patrick van Bree. Groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag en allemaal toppers. Nou, ik hoop dat deze ook goed is, jongens. Hè. Met de vlam in de pijp, jongens. Henkie Wijngaard nog een keer op de radio.

Henk Weegaard uit het Groningenland, jongens. En met de vlammen in de pijp op speciaal verzoek in Prima Hollandia. Zo, en dan zijn we aangekomen aan de laatste van dit uurtje. Het gloedje nieuwe Amigos, Cinderella Blue. Dat is hun nieuwe single. En dat wordt een primeurtje vandaag. Voor de allereerste keer gaan we hem draaien. Twan en medewerkers vragen plaat aan van de Amigos. Voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik en Tony Gazing, Jan en Toos Banning, Benny en Ria de Dossos, Betsy en Jos Smits, Rob en Hilda Mos en alle moeders voor Moederdag en mezelf, Benny Bosman. Bij deze dus. En dan voor mijn broer Wim Ketelaar. Die wordt gefeliciteerd met zijn 80ste verjaardag. Bedankt voor het fijne feestje wat je georganiseerd had. En de groetjes komen van Marit Ketelaar en Jan van Onna. Nou, voor jullie gaan we de gloedje nieuwe Amigos draaien. Cinderella Blue. En wij gaan naar de koffie en de koeken, jongens. En we zijn zometeen weer 2 uurtjes terug met Prima Hollandia. Blijf lekker luisteren en hou het toestel aan. Want het wordt hartstikke gezellig dadelijk, hoor. Maar we krijgen nog gasten in de studio. En echte pianisten. Oh, het moet niet gekker worden.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi, wauw. Skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
9: Is dat bijna Pinksteren?
8: Festivalachterland.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Dit is Rick.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D... Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
5: Tribute at the Park, Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei bij de Drue en Oost. Met tribute bands van onder andere The Doors, Bon Jovi, The Dijk, Red Hot Chili Peppers en CCR. Voor meer informatie en kaarten, kijk op drue-industriepark.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Schuren, afplakken, lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Prima Hollandia.
14: Ah, de moederdagkoeken hebben we achter de kiezen, jongens. En we kunnen er weer een uurtje tegenaan. Regio 8. 7:10. Welkom, tweede uurtje Prima Hollandia. We gaan zo meteen proberen telefonisch contact te zoeken met Kimberly

Hennepman. Ze heeft een nieuwe single gemaakt. En we gaan eens even kijken of ze al inmiddels wakker is. En we krijgen gasten in de studio. Want zometeen schuiven we eventjes aan Karin van der Velde en de Sidika Bremer. En Sidika die is pianiste. En die gaat binnenkort een concertje organiseren in de Sint-Hubertuskerk in Stockholm. En wij gaan daar zometeen alles over horen. En misschien ook wel zien. Ja, wie zal het zeggen? Want we gaan er ook inderdaad wat foto's van maken. En die gaan we zometeen ook op Primalandia Facebook zetten. Hè? Inderdaad. Hey, graag een nummer over mama. Maakt niet uit welke artiest. Aangeboden namens Bianca Egging uit Doetinchem. Om even mijn moeder te laten weten dat ik zielsveels van haar hou. Kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ik wil de plaat ook speciaal even draaien voor Henny van den Berg. Afgelopen donderdag 7 mei is ze 75 jaar geworden. En namens Mario natuurlijk de hartelijke felicitaties. En natuurlijk ook voor moederdag, Henny, gaan we deze plaat speciaal draaien. Ook namens het hele Primalandia-team van harte proficiat. En nog vele jaren in hele goede gezondheid. En dan gaan wij speciaal voor jullie een mooie

0: met de allerliefste mama. Natuurlijk speciaal ook voor alle moeders vandaag weer. En werd ook een speciaal verzoek aangevraagd. 9:12 geworden en wij zeggen goedemorgen Kimberly.
1: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, dat gaat gelukkig weer goed.
0: Oké, okay, en dan vandaag op deze moederdag natuurlijk, hè?
1: Ja, en
0: het
1: zonnetje schijnt nog. Ah. Nou, willen we nog meer?
0: Ja, wat willen we nog meer? Zo is dat, Kimberly. Hey, Kimberly, ja, we bellen jou natuurlijk niet voor niks. Allereerst, je hebt een nieuwe single gemaakt. Daar gaan we zo meteen even uitgebreid over hebben. Maar eerst voor de luisteraars hier in de Achterhoek. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik kom uit de kop van Noord-Holland, Wieringenwerf. Dat ligt net onder de Afsluitdijk.
0: Ja, ja.
1: En ja, we zitten hier prima, lekker rustig onder het bos bij het IJsselmeer.
0: Ja, mooi gebied. Mooi gebied. Ja? Mooi gebied daar, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Lekker landelijk. We houden van een beetje vrijheid, ja. Weinig buren.
0: Heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Lekker rust.
0: Ja, kijk aan. Nou, goed vertoeven daar dus, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, zo is het. Hey, Kimberly, een nieuwe single gemaakt. Zonder jou zal alles anders zijn. Hoe is het nummer eindelijk ontstaan?
1: Nou, eigenlijk wist ik er helemaal niks van af. Want een paar maanden geleden zei mijn man van... kom eens even binnen, je moet eens even luisteren.
0: Ja.
1: Moet ik even kort zeggen, mijn man is heel ernstig ziek geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben een heel zwaar jaar gehad.
0: Oké. Okay.
1: En dus hij liet me dat nummer horen. Hij zegt... ik zeg van, wat is dit een leuk nummer? Hij zei, die is voor jou.
0: Ja.
1: Nou, hij zei, die is voor jou omdat je zo goed voor me zorgt. En dus samen met Jeroen Dirksen heeft hij dus dit nummer laten maken. En ik mocht naar de studio in Duitsland. En ik mocht hem inzingen. En zo ben ik aan mijn nieuwe single gekomen.
0: Ja, want ik heb begrepen, je bent naar Duitsland afgereisd, hè?
1: Ja, Jeroen Dirksen die zit net over de grens. En ja, daar kom ik al... De laatste 10 jaar, denk ik. Het is wel een beetje 10 jaar dat we nou singles maken.
0: Ja, ja.
1: En ach ja, het bevalt daar goed, dus waarom zou je dan veranderen?
0: Tuurlijk, dat moet je helemaal niet willen. Zo is het inderdaad. Hey, nee. Kimberly, even tussendoor. Is het allemaal wel weer een beetje goed gekomen met je man?
1: Nou, alles is een beetje afgerond. Alle chemo's, stamceltransplantatie. Mm-hmm. En ja, het is nou een kwestie van aansterken. Ja, en dat kan ook nog wel een jaar duren.
0: Ja,
1: dus langzaamaan... komt het goed, hopen we.
0: Wens hem veel sterkte vanuit de Achterhoek, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey, Kimberly, de single is nog niet zo gek lang uit. Goede referenties links en rechts?
1: Ja, zeker weten. Wordt heel goed opgepakt. Alleen, ja, je merkt wel gewoon dat er gewoon heel veel nieuws uitkomt.
0: Klopt.
1: Het is, Je hebt wel veel concurrentie, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is natuurlijk
1: ook. Maar het is allemaal even leuk en... maar ik ben gewoon dankbaar met alle airplay die je krijgt. Mm-hmm. En vooral in deze tijd normaal. Het is natuurlijk zo druk. En,
0: ja.
1: Dus ik ben gewoon heel blij dat hij wordt opgepikt. Leuke reacties van mensen ook en zo. Dus
0: nou,
1: ja.
0: Hartstikke
1: dat
0: mooi.
1: Dat zou ook zonder jullie zijn.
0: Ja, hè? Hartstikke mooi. Nou, wij gaan hem hier in de Achterhoek zo meteen ook draaien hoor. Geen enkel probleem. En als er wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat natuurlijk omtrent jou ook weer graag. Dan bellen we elkaar nog weer eens eventjes, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dat vinden.
0: Geen enkel probleem. Zo is het. Hey, leuke clip erbij gemaakt.
1: Ja, leuk met Erik Bachhuis. Die ken je waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Met de vrouw Monique. En ik ken Erik en Monique van eerdere artiestenreizen van Heidi.
0: Mm-hmm.
1: De Trucker. Die ken je waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En ja, dus we hebben een leuke vriendschap. En ik denk van, ik wil een keer een andere kop in mijn clip.
0: Ja, ja.
1: En qua tijd en zorg kon ik niet echt van huis. Dus we hebben het gewoon hier bij ons thuis gedaan.
0: Oh ja, ja.
1: En Monique en Erik, die hebben gewoon een lekker weekendje in ons huisje gezeten. We hebben ook een B&B bij huis.
0: Mm-hmm.
1: En Erik heeft het ideale hoofd ervoor, hè, voor een videoclip.
0: Ja, nee, niks mis mee, hoor.
1: Nee,
0: luisteraars, moeten vanmiddag maar eens eventjes kijken op YouTube. Kan helemaal niet missen. Kimberly Hennepman. En dan zonder jou zou alles anders zijn. Dan kan je dat helemaal niet missen. Dan komt dat helemaal goed. Nou, Kimberly, we gaan het draaien hier in de Achterhoek. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben.
1: Superleuk.
0: En mocht er weer wat nieuws zijn, je hoort het al wel. Dan bellen we elkaar wel weer eventjes. Dan gaat dat helemaal goed komen, hè.
1: Nou, zeker weten.
0: Hartstikke goed.
1: Hoor.
0: Hey, ik wens jou een hele fijne zondag vandaag. Geniet van het zonnetje daar. En wij spreken elkaar snel weer terug, hè?
1: Ja, super. Hey, bedankt voor alle support, hè. Een hele fijne zondag.
0: Heel graag gedaan. En de groetjes daar, hè.
1: Oké. Okay.

0: Ja, zonder jou zou alles anders zijn. De nieuwe single van Kimberly Hennepman hoorde je. We hadden haar net aan de telefoon. En ze woont in de kop van Noord-Holland, dus helemaal bovenin. Maar wel goed vertoeven heb ik allemaal wel zo gehoord, hè? Inderdaad. Zo, luisteraars, wij gaan eens even kijken. Het is 19 minuten over 10 geworden. En aangeschoven Karin van der Velde en Sidika Bremen. Sidika, goedemorgen. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom in de uitzending.
2: Hallo.
0: Mooie naam, Sidika. Die hoor je niet zo vaak,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Maar wel leuk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ik hoor wel van bijzonder. Dus, jullie zitten hier omdat het een bijzondere reden is. Want Sidika, je bent pianiste.
2: Ja, ik ben een pianiste.
0: Jeetje, en ik vind het wel heel mooi. Want je hebt een verstandelijke beperking, maar ondanks dat speel je de sterren van de hemel, heb ik gehoord,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: En 17 mei aanstaande ga jij een concert organiseren in Stockholm.
2: Ja.
0: Heb ik begrepen, in Sint-Bertusse kerk.
2: Ja.
0: Jeetje, spannend of niet?
2: Ja, heel erg spannend.
0: Ja,
2: ja, heel gaaf ook.
0: Hé, hey, even over jou. Je was nog helemaal niet zo oud en begon je al piano te spelen, volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Hoe oud was je?
2: Ik was zeg maar al begonnen met 2 jaar. Dan ging mijn vader die ging piano spelen.
0: Ja.
2: En toen ging ik kruipen naar hem toe. En toen dacht ik, dat wil ik ook.
0: Ja.
2: En toen ging ik bij hem op schoot. En toen ging hij mij leren Vader Jacob spelen. Ik kon ook Vader Jacob spelen met 2 handen op 2 jaar leeftijd.
0: Ah, prachtig. Ik heb begrepen, jouw benen waren nog te kort, dus je kon helemaal niet bij de pendalen.
2: Nee.
0: Maar je pa die had even klosjes erop gemaakt.
2: Ja, mijn vader had van die klosjes gemaakt. Toen kon ik erop.
0: Die was wel creatief, hè?
2: Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, Karin, fantastisch. Zo'n pianiste en dan een mooi concert binnenkort, hè?
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja.
0: Het gaat
1: een hele grote droom van Sidika gaat daarmee in vervulling.
0: Ja. Hoe kom je zo in contact met Sidika?
1: Ja, ik werk voor Mondvlaams Journaal. En ik mocht Sidika al een keer interviewen. Want Sidika heeft ook meegedaan aan het televisieprogramma De Piano.
0: Ja.
1: En ik mocht even later Robert Wijnands interviewen. Die een inwoner van het dorp Stockholm had een vleugel geschonken.
0: Ja.
1: En Robert die had bedacht, dan zetten we hem in de kerk neer en dan gaan we concerten regelen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en ja, ik sprak Sidika, ik wist van haar droom. En toen dacht ik, dat gaan we even combineren.
0: Eén en één is twee dan.
1: Ja,
0: ja, precies. Inderdaad. Ja. Jeetje, wat mooi zeg. Ja, prachtige kans. Maar ik vind het wel heel mooi, Sidika, want de meeste pianisten en muzikanten die spelen met de noten. Maar jij hebt helemaal niks met noten volgens mij, hè?
2: Nee, ik kan geen noten. We hebben er wel naar gekeken vroeger, maar dat is me niet gelukt.
0: Jeetje, maar ondanks dat speel je hartstikke goed piano, hè?
2: Ja.
0: Hoe doe jij dat?
2: Ja, ik zie zeg maar de handen van mijn leraar.
0: Ja.
2: Dan doen we eerst de rechterhand en dan de linkerhand, stuk voor stuk.
0: Mm-hmm.
2: En dan doen we gecombineerd. En ik maak ook tegenwoordig filmpjes met mijn telefoon zo van zijn handen.
0: Oh, ja.
2: Dat ik zie hoe hij dat doet.
0: Ja.
2: Dat is voor mij handig.
0: Puur de vingerzetting?
2: Ja.
0: En dat sla je op?
2: Ja.
0: Jeetje, ik vind het toch echt super knap, of niet dan?
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, en daar komt dan ook bij dat Sidika een heel erg goed gehoor heeft.
0: Mm-hmm.
1: Want dat vind ik wel leuk om te vertellen. We gingen oefenen in de kerk in Stockholm.
0: Mm-hmm.
1: En Sidika die ging spelen. En toen vroeg Robert van, en wat vind je van de vleugel? Nou, zegt Sidika, het is een hele fijne vleugel. Heeft een mooie lichte aanslag.
2: Ja.
1: Maar toen ging ze even met de handen over de toets heen. Alleen deze, die stemt niet helemaal.
2: Nee, die was fout.
0: Die was fout. Dus die moet er even een beetje bijgestemd worden.
1: Ja, dat is inmiddels gebeurd.
0: Ah, kijk aan. Dus alles staat er strak bij, dus het gaat helemaal goed komen.
2: Ja.
0: Hey, 17 mei aanstaande in de Sint-Bertuskerk in Stockholm geef je een prachtig concert. Hoe laat gaat het allemaal gebeuren? Weet je dat zo?
2: Het begint vanaf 3 uur.
0: Vanaf 3 uur middags. Mensen zijn van de voor natuurlijk al welkom. Ik denk dat 2:30 de kerk al wel open is, denk ik. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Dus iedereen bij deze van harte uitgenodigd om eens te gaan luisteren naar jou. Want jij speelt best wel hele mooie stukken. Wat kunnen mensen ongeveer verwachten van jou?
2: Ik ga Chopin spelen, Mozart spelen, Beethoven spelen, Amélie ga ik spelen, Einaudi ga ik spelen.
0: Ja. Hey, dit, ja, dat zijn allemaal mooie stukken natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, inderdaad. Hey, en jij hebt ook met Wibi Suryadi nog contacten, hè?
2: Ja.
0: Vertel eventjes, want dat vind ik wel interessant. Dat is ook een prachtige pianist, een heel goede pianist, hè?
2: In 2014 heb ik met het programma Knoopgalen meegedaan.
0: Mm-hmm.
2: En toen werd ik uitgekozen. En toen heb ik samen met hem opgetreden. Met Metropoolorkest.
0: Hoe was dat?
2: En dat was echt heel gaaf.
0: Oh, dat is echt gaaf dan, hè?
2: Ja.
0: Hey, en hoe vond hij dat jij speelde op de piano?
2: Ja, heel gaaf.
0: Ja.
2: Ook, dan zie je ook zijn hand hoe dat gaat. En,
0: ja,
2: dan zie je het een keer van dichtbij.
0: Ja, dat is wel mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, inderdaad. Nou,
1: ja,
0: heel, helemaal mooi.
1: Wiebe die heeft een stuk geschreven, Amor en Psyche.
0: Ja.
1: En dan had hij speciaal een partij voor Silica geschreven.
2: Ja.
1: En dat moest ze dan thuis studeren.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Eerst bij hem thuis, maar vertel jij het maar verder.
2: Ja, ik ken dat stuk binnen 8 dagen. Ben ik heel vaak aan mijn pianodocent geweest. Die heeft me doorheen geholpen. En toen kwam ik bij hem thuis, moest ik dat gaan repeteren. Maar hij wou weten wat ik allemaal kon.
0: Oh, ja.
2: En toen gingen we dat samen spelen. En toen zei hij, ken je het stuk al?
0: Hij keek zijn oren uit.
2: Ja.
0: Ah,
2: ja.
0: Geweldig.
2: Ja. Ja.
0: Ah, mooi is dat, hè?
2: Ja,
0: ja, absoluut. Hey, je bent ook in het RTL-programma de piano geweest, hè? Hoe was dat nou eigenlijk? Hoe was die ervaring op televisie?
2: Dat was ook heel gaaf, ja. Je moest me op... hoe heet dat? In het begin zat het zo... ik wou me opgeven voor Ons Got Talent. Hm. Maar ik werd niet geselecteerd. En toen uiteindelijk weer wel. Maar toen hebben ze gezegd van... Ja, we hebben eigenlijk al heel veel pianisten, dus het kon niet. Toen even later... had een mevrouw vanuit dat programma naar mijn begeleider gemaild, ik weet niet.
0: Ja.
2: En die had gezegd van er komt binnenkort een nieuw programma en dat gaat over de piano. Misschien wil Silica zich wel daarvoor aanmelden. En dan heb ik dat gedaan. En dan moet je natuurlijk even wachten. Mm-hmm. En toen hoorde ik dat ik mee mocht doen met dat programma.
0: Ja,
2: toen ging ik op een station spelen. En toen dan zitten de jury op de achtergrond, gingen ze een beetje meekijken. En bij elk station wordt een pianist uitgekozen. Die mag dan meedoen met het concertgebouw.
0: Oh, ja.
2: Ik mocht wel als VIP in het concertgebouw als publiek zitten.
0: Kijk aan. Dat is uiteindelijk het geworden. Maar toch hartstikke leuk om die ervaring op te doen met tv en zo. Hè?
2: Ja,
0: dat is natuurlijk heel bijzonder.
2: Ja.
0: Absoluut. Nou, hartstikke leuk. 17 mei gaat het gebeuren. Ben je al een beetje zenuwachtig?
2: Wel een beetje, ja. Want dat komt steeds dichterbij.
0: Ja, maar er is een gezonde spanning, dat mag, hè?
2: Ja.
0: En als je eenmaal begint, valt alles van je af en dan is eraan, hè?
2: Jazeker.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, het gaat smiddags om 3 uur gebeuren in de Sint-Bertuskerk in Stockholm. En om 2:30 is de kerk zeker al geopend. Iedereen hierbij van harte uitgenodigd. 17 mei aanstaande. Ja, volgens mij hebben we alles wel zo'n beetje gehad.
1: Ja. Misschien nog even vertellen dat de entree €10 is.
0: Ja, ja.
1: En dat de opbrengst is voor het Stichting Vrienden van het Comfort.
0: Ja.
1: Het Comfort is het huis waar Silica woont.
0: Mm-hmm.
1: En de opbrengst van het concert wordt dan gebruikt voor een leuk uitje voor de bewoners.
0: Oh, kijk. Ja. Nou, voor het goede doel natuurlijk weer, hè?
2: Zeker.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat je hier was. Echt tof. We hebben mooie foto's gemaakt. We gaan zo meteen nog een paar mooie foto's maken. Die zetten we vanmiddag op Facebook.
2: Oh, leuk.
0: En dan hoop ik dat je de 17e een beetje publiek in de kerk krijgt.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Dat zou natuurlijk hartstikke mooi
2: zijn.
0: Hey, dank dat jullie hier waren.
2: Bedankt.
0: Hartstikke top. En nogmaals heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan wij snel even een verzoekplaatje draaien. Die hebben we hier ook alweer klaarstaan. Dat zijn de kloostertalen. Twan, goedemorgen, speciaal voor alle moeders voor Moederdag. De kloostertalen, Heimat is dort, wo die Bergen sind. Aangevraagd namens Rob van Hal uit Goedgrond Gendringen. En bij deze gaan wij die plaat ook speciaal voor jullie draaien. MUZIEK

Kloostertalen en Heimat is dort, woor die bergen zint. Blijft een prachtig mooi nummer toch, inderdaad. Hey, zo meteen de wijze weerboer van het oosten, Gerrit Vossers. We gaan eens even kijken waar de komende dagen het weer gaat doen. Vandaag gaat hij mooi weer geregeld voor moederdag, hoor. Dat is duidelijk. Arjen Jansen, als een meeuw in de wind, speciaal voor Thea Kremer uit Gendringen. Fijne moederdag toegewenst namens Ronnie, Maureen en alle kinderen.

0: Arne Jansen als een meeuw in de wind, jongens. En wij gaan naar de wijze weerboer van het oosten. Het is 10:45 al, jeetje.
1: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het
0: 15.
1: Kraaien is kieken of ik de Hofwalm kan spaaien.
0: Ja, ik heb de Hofwalm gespaaid. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles goed hoor?
2: Ja, prima.
0: Hartstikke mooi. Ja, goed. Prachtig weer met de zon, maar wel lekker fris. Ik kwam buiten van Mark. Ik denk, oh, de wind komt weer uit het noorden.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk altijd wat kouder.
2: Is het weer frisser, ja.
0: Ja, inderdaad. Maar goed, een zonnetje bij moederdag, altijd goed, hè?
2: Ja, nee, op zich, het weerbeeld is prima. Mm-hmm. En ja, wie wist dat het weer wat frisser zou worden. Maar het is natuurlijk met moederdag nog mooi metgenomen dat het nog droog bleef overdag. En het is niet alleen moederdag, mijn schoonmoeder is ook nog jurk vandaag. Die werd 88.
0: Van harte, dus, kerel, van harte.
2: ja, en zie ook, hè. Ja. 88 en ik kan nog goed. Dus,
0: mooi.
2: Ja, is mooi metgenomen.
0: Absoluut.
2: En, we hopen ook nog dat het volgend jaar er ook nog weer gewoon over kunt hebben. Als het jurig is.
0: Ja,
2: dus,
0: belangrijk.
2: Nee, ja, we gaan er vanmiddag een feestje van maken. Dus we zien wel.
0: Dat komt helemaal goed.
2: Ja, en in het weer erbij, dat is in ieder geval. Ja, ik zat even te kijken. IJsseheil, die komt de komende week eraan. Ja. Maandag tot met donderdag, 11 tot met 14 mei.
0: Mm-hmm.
2: En elke nacht, we merken het dus niet, maar elke nacht is er nog wel wat vorst geweest hier in het oosten van het land.
0: Ja.
2: Want nou ook vanmorgen, ik had zelf geen vorst aan de grond. Maar de temperaturen die waren toch nog gedaald naar een graadje of 3-4. En voor het officiële KNMI-station Twente had nog een half graadje vast. Maar Hupsel bij Groenlo die zat nog op -1 graad.
0: Ja.
2: En dat duurt dan niet lang, want als de zon opkomt, dan gaat de temperatuur gauw omhoog. En het is ook vaak de laatste uren van de nacht dat die temperatuur even zo laag uitkomt. Maar,
0: ja.
2: Als er hier een door een bloemke geeft hangen, dan wij nog uit dat doordeel kan komen.
0: Ja, hoe laat het is.
2: Ja, hoe laat het is. En ja, nou, op zich hebben we vandaag nog wel prima weer. Hoe meer naar het noorden, hoe meer zon. In het zuiden van het land, Limburg, er zit al wat bewolking. En die bewolking die schuift wel langzaam richting het noorden. De temperatuur tegen de middag zou rond de 16, 17 graden liggen. De eerste helft van de middag te 3 uur een graadje of 19. Maar de wind die voert toch wel koelere lucht aan. Die trekt vanmiddag aan, normatig. En dan merken we dat ook eind van de middag wat frisser is dan begin van de middag met 16 graden. Ja, en dan komt wat bewolking opzetten geleidelijk aan vanuit het zuiden. En die gaat vanavond en komt nog helemaal de hoofdrol spelen. Trekt een regengebied van België over Limburg, Brabant. En die ketst ook nog langs de Achterhoek. En we kregen er ook in de Limes en de Achterhoek, denk ik, nog wel wat millimeters van met. Alleen hier, want de rest van Gelderland bleef gewoon droog. En de temperatuur die ligt dan rond de 5, 6 graden. Maar morgen dan merken we wel dat we toch wel in die koldere lucht zitten. Dan merken we begin van de dag direct al. We hebben bewolking, er komt wel wat zon voor morgen, maar de temperatuur ligt rond de 11, 12 graden. Maar dan komen er wat buien van het noordwesten. Ja, en met die buien komen ook een passie koude lucht met. En dan zitten we in de middag met een graadje of 10. Ja, en met die matige wind uit het noordwesten, dan wordt het echt fris. En een paar buien die dan nog vallen. En dinsdag werd een wat betere dag, dan leek het meer droog te blijven. En de wind die wijdt nog wel redelijk door, maar temperaturen komen dan nu op een graad of 14. En woensdag, donderdag is trouwens hemelvaartsdag, ja, dan houden we het ook niet helemaal droog. Het worden geen verregende dagen, maar 14, 15 graden is het. Normaal is het dan ook nog in Lochem en zo. Dus dan heb je toch wel een extra hemdje nodig om erheen te gaan.
0: Extra velken eroverheen, hè?
2: Ja. En de vooruitzichten op lange termijn, die zijn het wel weer. Want als we elkaar volgende week spreken, dan zit de temperatuur toch weer dicht in de 20 graden aan. En dan is het ook allemaal weer wat droger. Dus de komende week, vooral die buien en even de buienraden in de gaten hollen.
0: Ja, inderdaad. Het heeft nog een klein beetje met die ijsheiligen te maken dan, Gerrit, hè?
2: Ja, nou ja, het kan s'nachts als het wat opklaart. Maar over het algemeen is er wel redelijk wat bewolking. Maar dus wel wat opklaring. Dan kan de temperatuur toch nog even rond het vriespunt komen op klomphoogte. Dus ja. Blijf komende week voor de plantjes die vorstgevoelig zijn. Daar zal ik nog even goed in de gaten houden.
0: Ik zal mijn vrouw het even mededelen. Want die heeft er van alles in en afgepoord. Dus ja. Dat wordt wel even een beetje voorzichtig best
2: wel. Ja, in plaats van deken s'nachts al mooi deken maar in de tuin.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Maar goed, dat zal best wel goed komen. Tomatenplanten, paprika planten, van alles hebben we er al in staan. Leuk, een beetje hek, zo begrepen. Dus ja. Met een beetje geluk komt dat allemaal wel weer goed. Gert, we gaan het even samenvatten. De komende 24 uur.
2: Vandaag een prima dag, flink wat zon, later wel wat bewolking. Het is wel wat frisser, maar de temperatuur komt toch nog een graad of 16 tot 17. En vanavond en komende nacht dan koelt het af een graad of 5. Kan er al een enkele bui vallen, vooral langs de oostgrens. En morgen dan is het bijzonder fris, 10, 11 graden maximum temperatuur. Met geregeld wat buien en af en toe wat zon.
0: Oké, nou we doen een extra jas aan en dan gaat dat morgen ook alweer goed komen, Gerrit, hè?
2: Ja, wie komt er wel weer door.
0: Ja, zo is dat. Hey, ik wens een hele fijne moederdag vandaag. Maak er wat moois van.
2: Ja, dat doen we.
0: En we spreken elkaar volgende week rond. Je ziet dan Bul weer op de radio hier.
2: Goed gewoon.
0: Hey, goed gewoon. Dat was hier de wijze weerboer naar het oosten, Gerrit Vossers. En we gaan snel verder met de groetjes en felicitaties. Want we hebben Rotje Witteke klaarstaan met Sjeun Waar. Die site voor alle moeders. Een hele fijne moederdag gewenst. En voor alle medewerkers van Regio 8. Dankjewel. Groetjes, Walter Hetterscheid.

0: Roger Whittaker. Schön war die Zeit. En van Roger Whittaker gaan we naar de Gebroeders Co. En schatje, mag ik je foto? En dan gaan we die draaien voor Marieke Rikken. Ja, Marieke Rikkema, zo moet ik het zeggen. Marieke Rikkema is gisteren jarig geweest. Namens de dames van de Dr. Blomstraat de hartelijke felicitaties.
1: Schatje, mag ik je foto?

foto vandaag op deze moederdag, zondag 10 mei, jongens. En van de foto gaan we naar een prachtige moederplaats van Corrie Konings. We gaan een speciaal draaien voor Samantha Laskamp, die vandaag de eerste moederdag mag beleven. Een hele leuke dag gewenst namens Henny van den Berg. En dan nog een hele fijne moederdag voor Ineke Banning, jawel. En de groetjes komen van Sander en Sandra Banning. En ook daarvoor Corrie Konings, jongens.

Ja, dit had Corrie Konings moeten zijn, maar dat is in de laatste niet gelukt. Wij gaan de Corrie Konings dadelijk na 11 nog wel eventjes voorbij laten komen, want we gaan met de één na laatste aan de gang. Twan, goedemorgen. Hierbij willen we een plaat aanvragen voor Bram Vrouwenvelder uit Serenberg. Hij is 30 april 36 geworden. Graag een plaatje van Hansie Hinterzee. Alvast bedankt namens papa Frits en mama Marian Vrouwenvelder. En nou, bij deze gaan we speciaal voor Bram de volgende plaat draaien. Eentje van Hansie Hinterzee.

Hansi Hinterzee, speciaal voor Bram. Bram Rouwenvelder uit Sierrenberg, jongens. Zo, we gaan met de laatste aan de gang. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor alle moeders. Speciaal voor Greta, Corrie, Gia, Margriet, Connie, Heidi en Marielle. En zou het kunnen een plaatje van Jan Smit met BZN Mama. Groetjes van Gauke en Connie Knossen. Zeker kan dat. We hebben hem klaarstaan en die gaan we speciaal voor jullie draaien. Terwijl wij naar de koffie en de koeken gaan. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia, hoor.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen. De plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
8: 10 mei, Moederdag! Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorig het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden.

0: Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
5: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ah, de speciale moederdagkoeken weer achter de kiezen. En natuurlijk ook de koffie, jongens. Kunnen we een uurtje tegenaan? Regio 8. En 6:08 geworden. Welkom, laatste uurtje Prima Hollandia. En we gaan er met groetjes en felicitaties nog eventjes flink tegenaan. Het is ontzettend druk vanwege moederdag. Hartstikke fijn, hartstikke gezellig. En we proberen alle platen te draaien. Gaat denk ik niet lukken, maar vandaar dat we af en toe wat in elkaar schuiven. Heb daar ook een beetje begrip voor. Maar de groetjes die komen wel voorbij, hoor. Absoluut. Semino Rossi, Roos en die Rozen inhaken en meedijnen voor Wim Ketelaar. Die wordt vandaag 80. Van harte proficiat en een fijne dag. En namens de familiewissing uit Azewijn. Speciaal voor onze Wim Ketelaar.

0: zie je roze, zintje die roze. Speciaal bezoek hier in Primalandia op Regio 8. 11 minuten over 11. Het lijkt wel carnaval, maar dat is het niet hoor. We zeggen goedemorgen Marloes.
1: Een hele goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Gaat lekker, ja.
0: Prachtig weertje erbij, denk ik, bij jullie ook, hè?
1: Ja, nou precies. En dan ben je al heel snel blij, hè? Ja. Ik denk dat het voor iedereen geldt.
0: Ja, zo is het natuurlijk. Hé, voor de luisteraars in de Achterhoek, Marloes, waar kom je precies vandaan?
1: Ik ben geboren in Assen in Drenthe, maar ik woon al jaren in Duitsland. Oh. Net over de grens, hoor, op de hoogte van Groningen.
0: Ah, kijk aan, inderdaad. Is dat goed vertoeven daar?
1: Ja, heel goed vertoeven. Dus ja, we wonen hier al niet voor niks jaren. Het is een heel lekker rustig buurtje. Ja. Alles wel bij de hand en gewoon vlak bij de grens. Dus,
0: mooi. En dan moet je een beetje in Duits spreken, niet?
1: Ja, een klein beetje, ja.
0: Ja, mooi. Hé, hey Marloes, je hebt een nieuwe single gemaakt. Als ik weg ben, hoe is die single eigenlijk een beetje ontstaan?
1: Hoe is die ontstaan? Eigenlijk krijg ik altijd wat demo's toegestuurd door tekstschrijvers.
0: Ja.
1: Nou ja, soms ga ik daarop in, omdat er een goede tussen zit. Maar soms schrijf ik ook zelf liedjes. Ik heb ook een heleboel zelf geschreven.
0: Oké.
1: Okay. Nu kreeg ik van Lex Gaathuis. Die is eigenlijk bekend als radio-dj.
0: Ja, klopt.
1: Sinds kort doet hij ook schrijven.
0: Oké.
1: Okay. Die stuurde mij ook een aantal liedjes. Ja, daar zat één tussen, die pakte mij gelijk. En zo heb ik deze dus eigenlijk opgenomen, de nieuwe single.
0: Ah, ik heb begrepen, een dansbare reggaeton vibe staat erbij en toch ook weer een nummer met een inhoud, hè?
1: Ja, klopt. Het is op zich een vrolijk liedje, weet je wel, als je de accordeon hoort, de beat inderdaad, dat reggaeton-achtige, dat zomerse. Maar de tekst zegt eigenlijk een beetje, je mist me pas als ik weg ben. En dat is natuurlijk niet heel vrolijk, maar het is een beetje met de knipoog. Dat zie je ook wel terug in de videoclip. Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars even te checken op YouTube.
0: Ja.
1: Maar daar zie je ook van, hoe zeg je dat ook alweer? Jouw verlies, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan met de knipoog, ik ga gewoon lekker mijn gang, weet je wel? En dat is een beetje de boodschap van het liedje.
0: Ja, inderdaad. En je gaf het al aan, een mooie videoclip erbij. Waar is die opgenomen, Marloes?
1: In Groningen.
0: Ja.
1: En voornamelijk heel veel op een dakterras van de hoogste toren in Groningen, zeg maar. Dat is echt prachtig. Dan kijk je uit over heel Groningen.
0: Klopt.
1: Nou, en wij hadden fantastisch weer, want het was strak blauwe hemel met zon. En het was heel raar, maar er was helemaal bijna niemand. Dus ik sta helemaal alleen op dat dakterras. Ja. Nou, echt hele mooie beelden.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Ik ken het. Ik heb het ooit ben ik daar tweetal keren op dat terras geweest daar bovenin.
1: En kijkt.
0: Ja, prachtig, prachtig.
1: Wat grappig.
0: Vanuit de Achterhoek denk ik ga een keer naar Grun. Dat zou mooi zeggen daar. En dat is inderdaad een fantastisch mooi uitzicht. Je kijkt dan helemaal over Groningen heen, hè?
1: Ja, klopt. Oh, leuk dat je daar geweest bent. Ja. Want ik kon het dus helemaal niet.
0: Okay.
1: Ik zocht eigenlijk op YouTube of op Google van een dakterras met uitzicht.
0: Ja.
1: Nou, en zo kwam ik daar dus.
0: Ja.
1: Terwijl ik woon vlakbij Groningen. Dus dat ik dat niet wist. Dat,
0: Maar dit is inderdaad voor iedereen een keer de moeite waard om. En Groningen is op zich een hele mooie stad. Je zou zeggen van je rijdt niet zo gewoon naar het noorden. Maar het is een prachtige stad hoor, de binnenstad van Groningen.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Zeker. Ja. Absoluut hoor. Je kan daar heerlijk een dagje naartoe gaan.
0: Zo
1: lekker shoppen, heel veel terrasjes. Van alles te doen, ja.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is een ding wat zeker is. Hé, de single is nog niet zo gek lang uit, Marloes. Goede reacties links en rechts?
1: Ja, heel goed. Het was even afwachten, want de single hiervoor was eigenlijk heel folks, gelukkig. En deze is echt toch heel erg poppy. Dus, maar wat zo grappig is, kijk, ik heb natuurlijk een hele eigen sound qua stem.
0: Ja.
1: Dus ik maak wat dat betreft de verschillende genres toch weer echt een Marloes liedje, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus hij wordt heel goed ontvangen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, wij gaan hem hier in de Achterhoek ook draaien, Marloes. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben.
1: Ja, ik ook. Dankjewel voor de tijd.
0: Ja, heel graag gedaan. Mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat heel graag. En ik wens jou een hele fijne zondag. En graag tot een volgende keer maar weer, hè?
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Groetjes.
1: En jullie ook.
0: Doei. Doei. Doei.

Dit is van Marloes Oosting. Als ik weg ben, je moet vanmiddag maar eens even kijken op YouTube. Een heel mooi filmpje bijgemaakt bovenin Groningen. Op het hoogste terras van Groningen. Daar kijk je ook helemaal over de prachtige stad heen. Nou, Corrie Konings, dat ging in de vorige uur niet helemaal zoals ik het graag wilde. De administratie van ons was niet helemaal op orde. Kan gebeuren, we zijn allemaal mensen jongens. Maar het moedertje wordt nog wel eventjes gedraaid voor Samantha Laskamp, die vandaag de eerste moederdag mag beleven. En namens een hele leuke dag gewenst namens Henny van den Berg. En we gaan het speciaal draaien voor Ineke Banning. Een fijne moederdag namens Sander en Sandra Banning. En voor jullie ook het moedertje van Corrie Konings, jawel.

de koningsmiddagmoedertje. Ja, een echte moederdagplaat, toch? Zo is het. Hey, we gaan even naar de bergen, naar Heidi. En die gaan we speciaal draaien voor Heidi van de Thuiszorg. Die is 2 mei jarig geweest. Simone was 2 mei ook jarig. Rita en Ben Sweers, ook 2 mei, 52 jaar getrouwd. En Karel en Gerda Versteeg, 7 mei, 51 jaar getrouwd. Dan voor al onze broers en zusters en schoonzusters. En voor Tony, Aagling en Mimi. De groetjes die komen van Dini en Gerard. We gaan even de berg in, jongen. Even jodelen, hè. Jodelen, Ritie.

komt Erika en Heidi, jongens. Het blijft een leuk nummer, toch? Inderdaad. Zo, even kijken. We gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Frans Bauer werd aangevraagd. We hadden verschillende titels van Frans Bauer. We hebben er eentje gekozen, want anders blijven we natuurlijk Bauer aan het draaien. Dat gaan we niet doen. Allereerst, Tony Raasing is aan het revalideren en doet ontzettend goed. We zijn trots op hem. En daarom willen wij Frans Bauer voor hem aanvragen. Groetjes van Kees en Manon. Nou, bij deze dus. En natuurlijk ook namens het hele Primalandia-team heel veel beterschap, Tony. Dan voor Minneke Tempel. Genieten van Moederdag en een dikke kus. Liefste zoon en zijn familie. Nou, bij deze dus. En dan voor het hele team. Daan en Bianca, Ina en Jan, personeel van Azora. Bedankt voor de goede zorgen namens mevrouw Kuil uit Goed Gewoon Gendringen.

Frans Bauer, een moeder moet stralen. Ja, dat is ook natuurlijk zo, hè. Zo werkt het vaak wel. Hallo Twan, we willen graag onze lieve mama Kim Scholten feliciteren met Moederdag. We wensen heel veel kusjes en knuffels van ons. Doe maar een serieus liedje van Robert van Hebert. Zoet, zout, zuur, als dat kan. Dikke kus en knuffel nogmaals van Tom en Jet Bongers. Nou, daar gaan we, jongens. Zoet, zout, zuur. Van alle smaken hebben we hier in Primalandia. Kom maar, morgen. Maar ik ben er wel een zuurte knellet, dus doe niet maar mijn zuurt. Ja, dat is wel lekker, hè? Beetje

Toets Oud-Zuur. Ja, die was hier afgelopen zaterdag. Inderdaad. 12:30, jongens. En we gaan het even hebben op Wonderland on Wheels. Een liefdadigheidsevenement. Wonderland Kalkar on Wheels neemt opnieuw ernstige zieke kinderen mee met de grote vrachtwagentour op 25 mei aanstaande. Als je het liefdadigheidsevenement Wonderland Kalkar on Wheels onder woorden wilt brengen, doen termen als overweldigend, onbeschrijfelijk en gewoonweg mooi het nauwelijks recht. Dit evenement moet je zelf beleven. Dat kan weer op zaterdag 30 mei aanstaande, wanneer 100 vrachtwagens en ondersteunende voertuigen opnieuw om 9:30 vanuit Wonderland Kalkar vertrekken met meerdere dan 150 ernstig zieke kinderen in een grote tocht door Duitsland en Nederland. Ze kijken allemaal uit naar de talloze toeschouwers die langs de weg van de kant van de weg staan en zwaaien, klappen en roepen. Kippenvel, tranende ogen zijn gegarandeerd. De route verloopt in Nederland van Emmerik naar Netterden. Dat zal ongeveer zo 10:50 zijn. 10:50 dus, 's morgens. Na een pauze van 40 minuten gaat de route verder richting het centrum van Serenberg. Aankomst in Serenberg zal ongeveer 12:00 in de middag zijn. Een dweilorkest speelt prachtige liedjes op het Marktplein. De restaurants en bars openen hun terrassen, zodat toeschouwers vanaf daar de vrachtwagens kunnen zien passeren. Daarna rijdt de konvooi richting Emmerich terug naar Wonderland Kalkar. Aankomst is daar ongeveer 13:50 in de middag. 'S morgens vanaf 10:00 tot 6:00 in de middag op het buitenterrein in het Truckenfestival te bezoeken. En de toegang is geheel gratis. Dat dus allemaal op zaterdag 30 mei aanstaande. En Wonderland Kalkar on Wheels evenement. Hoitwan en medewerkers, graag willen we een plaatje aanvragen voor Albert Plukker uit Dingspelo. De oprichter van onze Plukker muzikanten, want ze is vandaag 89 geworden. Altijd weer zeer actief nog steeds. Albert van harte proficiat namens alle Plukker trekharmonica muzikanten uit Dingspelo. Dan een plaatje voor Jos Jansen uit Oorschot, vandaag jarig. En voor zijn vrouwtje Miranda de Jansen, want ze is donderdag jarig namens de hele familie Jansen. En voor Serena en Kaylee Snelting uit Mechelen, ze zijn donderdag jarig. En voor Hanny Grigoor uit Gendringen, ze is ook donderdag jarig namens Harry, Does en Rian. Twan de medewerkers bedankt en groetjes van Rian. En de Amigos, ja, die hebben wij al gedraaid, dus wij schuiven wat in elkaar. Twan, goedemorgen. Een gelukwens voor Henny en Maria Leem Reizen uit Lichtenvoorde. Ze zijn vandaag 59 jaar getrouwd en wensen hun nog een mooie jaren samen. Groetjes van Wilfried en Ellie. En als het kan, laat de zon in je hart. Nou, die gaan we ook zometeen draaien. En hebben we nog een appje binnengekregen vanuit Lo bij Duiven. Twan, goedemorgen. Zou jij voor Marijke een leuk nummer willen draaien? En de groetjes die komen van Harry en natuurlijk in verband met Moederdag. Nou, groetjes daar in Loor bij Duiven. Fijne zondag, fijne Moederdag daar gewenst. En voor jullie gaan

in je hart. En je hoorde natuurlijk René Schuurmans, inderdaad. Zo, even kijken jongens. Op vrijdag 15 mei aanstaande, de dag na Hemelvaartsdag, organiseert melkveebedrijf Giezen uit Vetshuizen samen met Capina een gezellige open boerderijdag. Ah, kijk eens aan. Jonge Noot is van harte welkom om kennis te maken met het boerenleven. Er is van alles te zien, te doen en te beleven. En natuurlijk kun je ook genieten van en proeven van de heerlijke producten. De open dag is van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag en vindt plaats aan de Holthuizenstraat nummer 2 in Vethuizen. Kom bij voorkeur op de fiets en kom je toch met de auto, rijd dan via de Langeboomsestraat richting de boerderij. Hopelijk zien we elkaar daar op 15 mei. De groetjes en tot dan. Nou, bij deze dus jongens, 15 mei na Hemelsdag, vrijdag na Hemelvaartdag. Een open boerderijdag dus in Vethuizen bij de familie Giezen. Twan, goedemorgen. Ik zou graag een plaat aan willen vragen voor alle leden van de Santicoorde Grensvaarders. Als het kan, het Voorse volkslied bij Van Hal in Voors. Daar zijn we als grensvaarders voor ruim 10 jaar geleden begonnen. En we zijn als grensvaarders nog steeds zeer blij dat wij voor 10 jaar geleden al daar de medewerking met name van Casper Van Hal hebben gekregen om daar vorm te geven aan ons koor. We wensen alle moeders onder de luisteraars een hele fijne moederdag toe. En de groetjes namens het bestuur en leden van de grensvaarders, Bertie Albers, bij deze dus.

Het voorste volkslied, jongens. Inderdaad. Nou, we gaan snel verder met de volgende. Goedemorgen, Twan. Als je nog bezig bent met plaatjes draaien, zou je dan voor Wim Ketelaar met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard willen draaien. Wim is net als Henk 80 geworden vandaag en ook chauffeur. En ook heeft hij zijn WF voetbalcontract in Etten 10 jaar verlengd met een optie met nog 10 jaar. Jongens toch. We wensen hem nog vele jaren en veel plezier en gezelligheid toe. En die plaatjes tevens bestemd voor alle dames die onze schoenen zo mooi poetsen. Altijd groetjes van Guus van Aken. Nou, bij deze. En we hebben dus Henk Wijngaard met de vlam in de pijp al inderdaad voor Wim gedraaid. Dus we gaan voor Wim vandaag eens even Helene Fischer draaien. En die vlieger. Als ik hem er anders heb.

Fischer in de Vlieger. Ja, zeker. Hey, 29 en 30 mei aanstaande is er weer een tractorpooling wedstrijd Loerbeke die wordt georganiseerd. Het kan allemaal gebeuren aan de Grote Lobberinkweg nummer 4. Vrijdag gaat het om 6 uur 's avonds beginnen en zaterdag om 2:30 in de middag. Iedereen hierbij van harte welkom. Voor meer informatie kijk even op www.tractorpoolingloerbeek.nl. Dus www.tractorpoolingloerbeek.nl. 29 en 30 mei dus. Tractorpooling in Loerbeek. Jazeker. Twan, goedemorgen. En luisteraars van Regio 8, ik wil graag een plaatje aanvragen aan onze begeleiding Willy Heerwink. Graag een plaatje van de BB-band Stille Willy namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat, Dirkje van der Meijden. MUZIEK

Kleine Willy. Mysterieus liedje eigenlijk wel, hè? Inderdaad. Hey, het laatste verzoekje vandaag, jongens. Hoi, van de medewerkers. Graag willen we een plaatje aanvragen van Albert Plukker uit de Dingspeloten, oprichter van onze Plukker-muzikanten. Want hij is vandaag jarig en wordt 89 jaar.

Zo jongens, omwille van de tijd gaan wij de laatste zometeen draaien. We hebben gehoord naar Vera Blech met Von Freund zu Freund. Dat was de ene laatste. En zometeen gaan we de nieuwe single draaien van Dubbel Solo. Engel op je schouder. Dat was moederdag op zondagmorgen 10 mei in het programma Prima Hollandia. Dankjewel voor al het bellen, mailen en het appen. Het was super druk, maar hartstikke gezellig. Dank je daarvoor. Dankjewel Desiree, zij was de telefoniste vanmorgen. En ook dankjewel CB, hij had de productie vanmorgen in handen. We gaan afscheid nemen met een meegeefdenken. Soms is blijdschap de oorzaak van je glimlach. En soms kan je glimlach de oorzaak van je blijdschap zijn. Denk daar de komende week maar eens rustig over na. Zometeen heel veel plezier met Gerard in, met zijn truckerscafé. Ja, hij heeft een primeurtje. Ik vertel voor de rest nog niks, maar hij heeft wel een primeurtje. Jazeker. Fijne zondag, fijne moederdag. Graag tot de volgende week.

0: in de Lidl Plus-app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
7: Is dat bijna Pinksteren?
6: Festivalachterland.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met

0: honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tribute at the Park, Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei bij de Truyen Oost. Met tribute bands van onder andere The Doors, Bon Jovi, The Dijk, Red Hot Chili Peppers en CCR. Voor meer informatie en kaarten, kijk op tru-industriepark.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
3: Elke zondag van 12 tot 2. Uw presentator Gerard.

0: Ja, als je kunt tellen, dan gaat hij over. Oh, even de microfoon een beetje van mijn neus af hebben hier. Ella, Ella. Terwijl van K-Drain, daar beginnen we mee. Het eerste uur, het Chauffeurs Café. Hebben we vandaag een volle agenda, dus wat dat betreft blijven we gewoon lekker bij. Goed, ik stap even in de cabine, ik sta hem even en we gaan beginnen vandaag. Ja. Daar zijn we weer. Goed, we hebben vandaag een volle agenda in de studio inmiddels aanwezig. En ik ga hem ook, oh wacht even, een beetje veel in de kelder hier. Maar ja, hij is onze zingende truc in de studio. Goedemiddag, Remy.
1: Goedemorgen. Oh ja, goedemiddag is het al.
0: Nee, je kunt veel doen, maar dat niet.
1: Het was weer laat gisteren al. Dus.
0: Gisteren opgetreden?
1: Ja, bij Laakfeest.
0: Kijk.
1: Aanzwee.
0: Kijk, maar we hebben vandaag jouw primeur.
1: Ja.
0: Ik had gehoord al dat er iemand stiekem toch gedraaid heeft, maar...
1: Hij is vrijdag uitgekomen, ja.
0: Ja, dat kan aangaan. Vers van de pest.
1: Vers van de pest, ja.
0: En inmiddels, je vertelt me net al, afgestapt van het ene merk naar het andere merk in de vrachtwagen.
1: Ja, 30 jaar lang DAF gereden. Ja. En nu heb ik een Volvo. Maar bevalt wel goed, hoor.
0: Ja, zo best. Ja. Ja, nou, alle DAF-rijders nu allemaal van... Oh.
1: Ja, het is niet meer...
0: Nee, maar het is tegenwoordig een melodie opgemaakt.
1: Ja.
0: Ik zeg ook al met een schroefdraai in het testbord. Dat werkt ook wel. Hey, we gaan zometeen straks jouw nummer draaien, een nieuwe nummer. Want je hebt een nieuw nummer uitgebracht, samen met een DJ.
1: Ja, met Maurix.
0: Maurix, ja, die ken ik ook. Dus dat gaan we straks even de aandacht aan besteden. Dus ik zou zeggen, geniet van je koffie. Ja. Er komt straks nog een chauffeur, die komt er voorbij vliegen. Want ja, hij is weer open, hoor, onze bar. Ja, ja. Kijk, daar is hij weer. De ronde gaat weer beginnen. Want de gehaktballen zijn onderweg, heb ik begrepen.
1: Oh, lekker.
0: Oftewel een balletje met... Kleppenvet.
1: Lekker.
0: Hey, ik spreek je zo weer. Kalm aan.
1: Yo.
0: Goed, we hebben nog meer. Dan moet ik even een blaadje erbij pakken. Oh. Ik ben zo druk, ik heb helemaal het blad vergeten. Want we hebben vandaag ook artiesten. Want we gaan zo meteen bellen met Robin Daver. Die heeft een nieuwe single uitgebracht uit het niets. Nou ja, dat gaat hem dan even worden. We hebben Romy Montero. Die gaan we de tweede uur bellen. En voor de rest komt... Gerrit nog voorbij met het weer. En als hij net zo goed bericht heeft als vorige week... dan zetten we hem op tijd uit, want dan was het weer verkeerd. Maar ik ga ervan uit dat het nu goed gaat vandaag. En wat hebben we nog meer? Even kijken. Ja, we weten het allemaal. We hebben het allemaal gezien gisteren. Ook op onze collega's van Radio NL. Henk Wijngaard. Oh. Wat een emotie bij die man. Dat is zijn meisje weer gezien heeft. Hè. De oude truck, die oude Scania, die komt weer voorbij vliegen. En we kennen hem allemaal, en zeker degene van de oudere generatie, ja, wie kent hem niet. De hazes onder de truckers is het eigenlijk, hè, zoveel nummers dat hij gemaakt heeft. En hij is nog steeds bekend uiteraard. En hij treedt nog steeds op. 80 jaar, 60 jaar getrouwd. Ha, en wat wil je nog meer? 50 jaar, vlam in de pijp. Nou, ik zal zeggen, doe het er maar eens na.

0: Ja, al zeker. Ja, al inmiddels al. Ja, hij wordt nog 80, hij is nog geen 80 jaar. Volgens mij wordt hij nog 80. Ja, dat scheurt maar door. Wij scheuren ook door.
1: Het Chauffeurscafé.

0: Ja, dat is een mooie plaats. You too, Ed Sheeran en Terrace. Toppie, toppel, toppel, toppel. Ja, dat vind ik veel deur uitspreken. Years Eternally. Goed, in ieder geval, het is uw first café aan de klok van 2 uur. En ja, we hebben er heel veel. Inmiddels loopt de café hier wel lekker vol. Want ja, er wordt maar gebeld en gedaan hier. En de balletjes met klepperfitten zijn nog gearriveerd. En uiteraard Erik en gezelschap Diana is er ook bij. Dus wat dat betreft, het loopt steeds voller hier. Maar het blijft wel gezellig. En dat is het allerbelangrijkste. Goed, in ieder geval, ik ga zo meteen proberen onze Robin Daver te bellen. Want die heeft een nieuwe single uitgebracht. Maar ja, we hebben nog steeds Joker Hem in de studio zitten. Want die hebben ook een nieuwe single. En dat is de primeur. Want die, ja, die gaan we hier in het chauffeurscafé zo draaien. Tenminste, daar ga ik wel vanuit.
1: Ja, dat hoop ik toch.
0: Hè? Ja, ik het was net al. Ik stond maar met de rug tegen de muur. Kijk, dat gaat het worden hier. Goed, wat we nog meer? Uiteraard onze weerman. En we hebben uiteraard onze stickers nog steeds van het chauffeurscafé. En we hebben sinds kort nu ook alweer... en Erik is de eerste gelukkige, de nieuwe pet van... de hele mooie pet van het chauffeurscafé. Met het nieuwe logo erop dus. Wat dat betreft, wil je die ook hebben? Ja, dat kan. Ik ga er een paar weggeven. Wil je hem toch hebben, dan neem gewoon contact op met mij. Komt het allemaal goed. Het is een blauwe met donkerblauwe met een hele mooie nieuwe logo van het chauffeurscafé. Wat je moet doen is gewoon even whatsappen. 06-4747-0022. Petje! Dat vind ik wel leuk. En mocht je vragen hebben aan Remy toevallig... Ja, die zit nog hier op het eerste uur. Dus ja, laat het toch gewoon weten. Ik ga je gewoon bellen. Je mag van mij vragen stellen aan Remy. Ja, gut.
1: Ik beantwoord alles.
0: Alles? Ik wilde zeggen, welke vraag heb je in hekel aan?
1: Behalve mijn pincode.
0: Pincode? Ja, dat gaat hem niet worden. Goed, we gaan snel verder, want ik heb een speciaal verzoek. Die ga ik ook even draaien. En niet zomaar, want deze komt van een heel veel mensen vanuit het westen en het noorden van het land. Die hebben een single en dat is een gemeenschap. Eigenlijk de Amigos heette die. En dat heet CW Amigos. En die zitten nu allemaal gekluisterd aan de radio. Die luisteren allemaal mee vanuit heel Nederland. Want ik weet dat ze zitten in België, ze zitten in Limburg, ze zitten overal die chauffeurs. Het is een transportbedrijf, Amigos. Waar ik zelf ook nog voor, hè? Ja, dat is het niet te geloven. Met een DAF. Ja, met een DAF. Niet met een Volvo. Maar dan wel met die oude. De echte DAF. Hey, we gaan hem draaien. Hij is binnengestuurd door... hij is gemaakt door een van de chauffeurs daar. Dus, dus dan gaan we hem ook draaien. Zo ben ik gewoon. Doe ik gewoon. Ik ben alleen mijn muis kwijt. Waar ik mee... Oh, hier is die. Daar moet ik hem mee starten. Ik zou zeggen, jongens, ga ervan genieten daar bij de Amigos. Ik weet dat ze allemaal aan het rijden zijn nu. Dus, hier komt-ie. De Amigos! Speciale groet aan Ari en opa Raki.

0: Nou, het is niet te veel zeggen, jongens, daar van de Amigos. Ik zei het altijd, ze komen wel voorbij, hè. Opa Raki en Ari en ja, de hele familie daar. Dat is een gezellige boel daar, dus wat dat betreft zit het allemaal heel goed. Maar we gaan even kijken, want ik ga zo meteen bellen. Want ik moet uiteraard Robin... hoe heet hij ook alweer? Daver bellen. Ik hoop ik hem zo goed uitspreek. En dan noem ik hem gewoon Robin. Dan komt het zeker goed. En wat we nog meer hebben is uiteraard zijn nieuwe single. Want daar gaan we het over hebben. En Remy komt dadelijk met zijn nieuwe single. Ja, dus ga ervoor zitten. Ook hij treedt op 13e. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Bij Wens op Wielen. Ja, daar zijn we oordeel van. Sorry, ik had jou...
1: Oh, je hoort me niet. Nou hoor ik me.
0: Nee, ja. Ik wou dat het bij iedereen zo die schuif dicht kon zitten. Maar dat lukt niet.
1: Nee, maar Wens en Wielen, mooie stichting is dat, hè? Goed initiatief.
0: Ja, ik zit nu ook bij de Club van 50, hè?
1: Ja, ik ook.
0: Ja, mooi, hè? Ja. Ja. Ze zijn 50 geweest, maar...
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, ja, daar wordt wel een balletjes smeer flink gevreten daar, dag de 13e. Dat gaat hem worden. Want jij gaat optreden, ik heb nog meer artiesten die op gaan treden. En er komen nog DJ's voorbij en ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, dat wordt een gezellige middag.
0: Zeker weten, daar gaan wij voor zorgen.
1: Het is in juni, dus we hopen dat het mooi weer is dan.
0: Ja, moet wel.
1: Ja.
0: Dus, dan vallen de doren daarboven.
1: Daar gaan we vanuit.
0: Goed, we gaan verder. Ik ga zo meteen even bellen. Ik zeg vanaf deze plek, blijf lekker luisteren. Blijf reageren. Je weet het, 0647470022. Zeker als je ook een pet wil hebben van die mooie pet van het Chauffeurscafé met het nieuwe logo. En gisteren, ik geef ze niet allemaal weg, maar er zijn er een paar die ik wil weggeven. Dus heb je interesse. En ook uiteraard, ook op de 13e bij... Onze Wens op Wielen ben ik er ook. En dan geef ik ook... daar zijn we als Chauffeurscafé daar ook. En dan geven we ook nog petten weg. En stickers. Stickers zijn beperkt. Hou er rekening mee. Zijn er niet zo heel veel. Maar wel hele mooie. Kleintjes, bescheiden, maar toch. Ze passen zelfs op een zijraam van je vrachtwagen. Dus je hoeft hem niet eens op de wagen te plakken. Dus ja, de baas kan nooit wat zeggen. Ik ga zo meteen bellen. Ik zou zeggen, geniet even van de lekkere muziek. Want we hebben er nog eentje. Want Lady Antebellum, die komt voorbij. Oftewel... wij rijden naar jou, maar deze dame die gaat heel wat anders doen. Die gaat zingen van I Run To You.

0: Ah, geweldig mooie plaat dit. Kijk op de klok, het is hoogste tijd. Goed, ik heb geweld, ik heb het te pakken gekregen. En ja hoor, ik heb hem ook nog aan de lijn, want ik ga hem bij deze begroeten. Ik zeg in ieder geval, Robin, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hey! Ja, ja. Ik had je gewaarschuwd. Het zit helemaal vol hier met publiek. Dus vandaar. Hey, maar ik bel je niet zomaar, want je hebt in ieder geval een nieuwe single uitgebracht en dat heet Uit het Niets.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is eigenlijk je debuutsingle. Zeg het maar.
1: Ja, ik ben eigenlijk een beetje uit het niets begonnen, om het zomaar een beetje te noemen.
0: Ja, want het nummer gaat over liefde en die eerste gezichten, of liefde op het eerste gezicht. En wanneer je iemand onverwachts voorbij ziet lopen, dat je dan direct geraakt wordt.
1: Ja,
0: dat heb ik ook meestal. Alleen dan heb ik twee linker blauwe ogen of twee rechter blauwe ogen. Want dan word ik geraakt. Flink ook.
1: Daar heb ik gelukkig geen last van.
0: Ja, het ligt aan wat voor vrouw je tegenkomt. Als het een beetje, laat maar. Het is moederdag vandaag, dus ik wil een beetje de vrede er wel een klein beetje in houden. Laat het zo zeggen. Dus, alle gekheid op een stokje. Maar in ieder geval, hoe moet ik het omschrijven? Want dit is eigenlijk je eerste officiële release.
1: Ja, de eerste release, ja.
0: En moet ik zeggen, je komt uit Breda, want ik heb een hele lijst met informatie over jou gekregen. Dus ik moet alles bij elkaar zien te rapen nu. Maar dat lukt wel, dat is geen enkel probleem. Ondanks ik de ogen al bijna dicht heb zitten, maar goed, dat maakt niet uit. Even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, want je komt uit Breda, maar je bent woonachtig in Dongen.
1: Ja, ik woon in Dongen, ja.
0: Ja, nou, voor ik het helemaal te gek maak, waar ligt dat?
1: Nou, dat ligt eigenlijk tussen Tilburg en Breda in.
0: Goed. Dan weten we dat ook weer. Hey, maar zonder gekheid. Ik zit een beetje dolle. Maar hoe gaat het met de optredens?
1: Ja, goed. Afgelopen weekend... eigenlijk bijna elk weekend wel iets. Of een boeking hier en daar. Dus ik zie mezelf ook in de optredens groeien. En dat is echt ook leuk om dan zelf terug te zien.
0: Ja. Ja, maar dat is altijd leuk. Goed, maar het gaat om dat je goede reacties krijgt. En en op het moment dat je gaat optreden, het publiek is enthousiast. Ja, het lijkt me dat het toch een beetje een genoegdoening.
1: Ja, zeker. Ja, met Koningsdag werd ik echt het podium opgezongen door het Dongense publiek. Dus dat was heel leuk.
0: Nou joh, dat is toch wel een kippenvel moment, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Ik word meestal op het podium afgescholden. Maar goed, maar dat is even wat anders. Ik praat meestal te veel. Maar ja, goed, dat heb ik dan weer. Dat is ook niet zo erg. Hey, maar we gaan je plaat draaien. Maar ik neem je plaat gewoon te downloaden via normale portals, Spotify, noem maar op.
1: Ja, nee, hij is overal op te beluisteren.
0: En een videoclip lees ik hier.
1: Ja, klopt.
0: Hele
1: clip, is allemaal even kijken.
0: Ja, dus hij is gewoon te vinden onder jouw naam Randy. Of het is productie van Randy, sorry. Maar ik bedoel onder jouw Robin, jouw naam. Robin Daver. Ja. Is het Daver of Dever? Of hoe spreek je het uit?
1: Daver.
0: Gewoon op het Hollands.
1: Ja.
0: Kijk, nou goed. Hollands. Daar vinden ze jou. Hey, maar het is gebruikelijk in het café dat de artiesten hun eigen nummers aan gaan kondigen. Dus ja, je komt er niet onderuit. Jij bent ook aan de beurt. Je mag je eigen plaat even aankondigen. Maar alvorens ga ik je ontzettend bedanken voor het leuke interview. Ik wens je heel veel succes. En ik heb ervoor mogen luisteren. En uit het niets vind ik geweldig. Dus ik zou zeggen, kondig hem aan en dan knallen we hem erin.
1: Ja, super bedankt. Lieve luisteraars, hier komt hij uit het niets.
0: Nou, dat bedoel ik maar even. Ik wens jou een hele fijne zondag.
1: Heel fijne zondag.
0: Joi.

0: Ja, dat was hem helemaal goed. Een heerlijke plaat met dit. We gaan ook snel verder, want ik start gewoon even de truck weer, hoor. Want, we liggen nou te juichen, joh. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar, oké, als je dat graag wilt, dat wordt gewoon gejuicht. Ik zit even te kijken, want wat ik wel moet hebben is eigenlijk... Ik had... Kijk. Dat doe ik alleen maar omdat aankondiging. Want Remy zit achter de microfoon. En dit is nog steeds een oude DAF die gestart wordt dus vandaag. Ja, sorry. Kan het niet laten. Ja. Hey, Remy. Je nieuwe single.
1: Ja.
0: Ik ben wel heel blij dat ik toch dat we dat even zo heel snel kunnen regelen.
1: Ja. Ja, je hebt de Vest van de Pers, hè. Vrijdag is hij uitgekomen. Dus,
0: En de lijntjes zijn kort. De afstand is kort. Ja. Dus ja, wat wil je nog hebben? Mooie kun je niet hebben.
1: Ja, de afstand is kort om even lekker naar de studio te komen. Ja.
0: Ja, ik bedoel, in de goede zin, hè?
1: Ja, zo. We zitten niet zo ver van elkaar af.
0: Ja, ik zie de linkerhand in één keer worden. Ik denk, wacht even, dat gaat ook mis. Nee, gewoon geen gekheid. Hey, je single uitgebracht. Hij is al links en rechts een beetje gedraaid, neem ik aan.
1: Ja, hij wordt goed opgepakt.
0: Kijk. En,
1: mensen hebben gewoon leuke reacties. Ze zeggen, god, wat een leuke plaat. Dus, ja.
0: Nou ja, goed. Voor mij is het even afwachten of ik erbij hoor met de goede reacties.
1: Ja. Jouw gewoon eerlijk zijn. Nee, je moet ook niks vinden, moet je het ook zeggen.
0: Nee, maar dat is zo. Als ik jou zie zitten, dan...
1: Ik heb brede school. Ik ben chauffeur, dus ik heb brede school. Dus ik kan een hoop hebben.
0: Ja, nee, maar ik voorbaat heb ik hem al goed gekeurd.
1: Kijk.
0: Anders ben ik daar de hele middag niet verstaan met dikke lippen. Daar heb ik geen zin in.
1: Nee, zo ben ik niet.
0: Nee, maar gek. Hey, want je hebt hem uitgebracht, maar het heeft wel een tijdje geduurd voor je nieuwe single.
1: Nou, een jaar. Dus, ja, het heeft natuurlijk het proces is ook best wel heel lang voordat je een liedje uitbrengt. Je moet met een idee komen. En ja, Maurice kwam dan met de melodie. We zijn naar de studio gegaan, schrijfsessie gehad. En, en zo is dit tot stand gekomen.
0: Ja,
1: samen de tekst gemaakt. En...
0: Maurix, die ken ik wel.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een beetje fanatiek iemand.
1: Ja, zeker.
0: Dus, maar wat me opvalt, het is geen... jij bent drukker, maar ik merk aan jou toch weinig drukkerliedjes.
1: Ja, eigenlijk mijn eerste plaatje, dat is een drukkersliedje. Dat is van A naar B. Was van, in 2009 heb ik die uitgebracht. En het is elke keer wat anders. Dus,
0: dus het wordt geen Henk Wijngaard.
1: Misschien, ooit.
0: Maar ja, als je elk jaar één nummer uitbrengt, zit je over met 25 jaar 25 nummers.
1: Ja, dat is zo. Maar ja, je moet heel veel, als je echt meer nummers in het jaar wil uitbrengen, dan moet ook naar werken.
0: Ja, daarom. Henk heeft toen ook besloten om eigen vrachtwagen aan te schaffen als podium waar.
1: Ja.
0: Dus, maar ik ben er wel blij. Ik vind dat super. Dat, ik heb wel meerdere chauffeurs die zingen. En die zingen ook niet alleen maar over... Ja, die hebben al zoiets van, ze heel daar zitten op de weg.
1: Ja,
0: ga ik er nog een keer over zingen. Ja, dat is lekker.
1: Maar ja, zeg nooit. Je weet niet. Ik vind country muziek vind ik ook heel mooi. Dus misschien komt er wel iets met country of een... we hebben ook ideeën voor een tribute of zo. Iets van Henk Wijngaard, trucusliedjes.
0: Ja, dat is nooit verkeerd. Wij schreeuwen ernaar hier.
1: Ja.
0: Want de meesten zitten hier allemaal wel gezellig aan de borrel en aan de bar. En Erik zit ook maar steeds aan die bel te trekken. Kijk, daar gaat hij weer. Ja, het is niet geloven, maar goed.
1: Tingeling.
0: Goed. Hey, we gaan het draaien. En, heb je ook een videoclip trouwens erbij?
1: Nee, die is nog in de maak. En als het goed is komt die eraan binnenkort. Eerste single release nu. En,
0: we zijn heel snel, hè? Dus vandaar. Ja.
1: Als het goed is, komt er nog wat aan.
0: Kijk, we gaan hem draaien. En met heel veel plezier, uiteraard. Ik heb hem nu in mijn playlist staan. Dus ongetwijfeld dat we hem veel vaker gaan draaien.
1: Ja.
0: En dat gebeurt met al meerdere platen. Die komen vaker voorbij. Ik zou zeggen, kondig hem zelf even aan. En dan knal ik hem er gewoon in hier. Want iedereen zit te wachten op Remy uit Zeerenberg was het, hè?
1: Ja, Zeerenberg.
0: Zeerenberg. Onze zingende trucker. Ik zou zeggen, kondig je plaat aan.
1: Ja, lieve luisteraars van Regio 8. Hier is mijn nieuwe plaat van Remy Wijnands en Maurix. Die ene lentedag.

0: Ja, heerlijke plaat toch weer. Ja, ik vind het helemaal leuk, want we hadden het er net over. En ja hoor, onze Josje. Gaat met een klacht over Remy. Was er niet bij een zwembuurtje? Ja, Remy. En nu?
1: Ik had een goed excuus, hè?
0: Ja, dat zeg je wel. Maar ja, goed, het mag aan die Jos maar eens. Onze Jos. Ja, niet te geloven.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ik ga je ontzettend bedanken. Want leuk dat ik je plaat mocht draaien. Ik ga hem zeker vaker draaien, uiteraard. Daar zijn we chauffeurscafé voor.
1: Hartstikke bedankt.
0: En tot de volgende hit weer.
1: Ja, gaan we doen.
0: Nou, het liefst een nummertje over een DAF of zo.
1: Wie weet. De raderen draaien.
0: Ja, komt allemaal goed. En anders gewoon heel vaak, net als Henk Wijngaard, vaak naar Amerikaanse countries luisteren. Kun je zo overkopiëren. Ja. Andere tekst, klaar.
1: Okay. Hey, fijne middag allemaal.
0: Fijne moederdag en fijne zondag.
1: Ja.
0: Hoi hoi.
1: Doei doei.
0: En dat was hem. Onze Remy. Ja, die hoort gewoon niet bij het chauffeurscafé. We gaan het ook even draaien. Maar goed, ook kom ik wel eens andere platen tegen. Dus even net niets met te maken met truckers. Maar het heeft wel een beetje de genre van truckers. Ik heb hem gevonden. Ga hem ook draaien. Hier is Wild West. En Wickets, oftewel een hele speciale remix daarvan.

0: gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
10: Ja, wo gibt's denn sowas?
9: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
10: Doppeladla, goed und lekker.
8: euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide asperge menukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar

Ja, en ik zei het al, ik krijg steeds meer de aanvragen, ook zeker van, vanuit ja, toch wel, zelfs uit Zeeland voor de pet. Nou goed, we gaan kijken wat we er kunnen doen. Dus wil je die pet hebben? Ja, hij is exclusief voor het chauffeurscafé. Die gaan we ook zeker draaien. Ik heb inmiddels ook heel veel verzoekjes binnengekregen. Dat ging weer over die CV Amigos nummer. Ja, die gaan we zo ook draaien. Dus, maar dat doen we straks wel even. We hebben zometeen nog in ieder geval de artiest. En we hebben uiteraard onze weerman Gerrit Vos. Dus die komt ook even voorbij vliegen. Want die hoorde ik vanmorgen ook alweer. Dus we hopen dat het alleen maar mooi weer wordt. En we hebben ook nog nieuws uiteraard. Want ja, Jos hier. Ik zit even te kijken bij mij op de app. Want ik word hier alle kanten. Je weet het, de Facebookpagina's. Het chauffeurscafé. Niet vergeten. Ook niet vergeten te liken. Dat is altijd wat door mij is zeer gewaardeerd. Daar komen zometeen ook de foto's bij. Daar staan weer twee foto's.

Automodellen dadelijk op, dat is niet normaal. Dus, dan wil ik niet zeggen dat ik erbij op sta, maar goed, oké, het kan allemaal. Je weet maar nooit, je talent ligt misschien ergens waar het niet moet liggen. Je weet het maar nooit. Ik zit even kijken of Jos alweer wakker is geworden, want... Nou, ik zie op dit moment van Jos helemaal niks, dus hij is toch wel, ik denk... Hij had alleen maar een klacht over Remy, hij was er niet met zwemmen. Maar ja, hij kan ook niet, want hij was hier. Dus, ja... Dat was even belangrijk. Ja, Jos, je hebt ook wat gemist, jongen. Je balletje kleppenvet die stond er. Ja, we hebben hem inmiddels al verdeeld. Ja, sorry. Goed, ik krijg ook de vraag van... hoe zit het nou eigenlijk? De 13e staan wij uiteraard in Sierenberg. Je weet het ook, wij zijn nauw betrokken bij... als chauffeurscafé bij Mens op Wielen. Dat allemaal een heel goed initiatief is. Het wordt een bijzondere dag met heel veel trucks. En ik heb ook mini-trucks. Ja, heb ik mee begrepen van Jos. Mensen kunnen hun auto's tonen. Dus ja, heb je een hele ludieke auto, een hele mooie auto. Ook dan kun je gewoon aanmelden. Maar ook zeker, wat ik ook wel benieuwd ben, naar binnen zijn bussen. Bussen, oftewel, ja, niet geen melkbussen. Gewoon transporters. Je hebt ze even aan verschillende soorten en merken. Maar ook in uitbouwen en zo. Dus als je dat wil laten tonen, dat mag allemaal. Als we dat gedaan hebben, dan... ik sta er ook bij. Mijn bus staat er ook ergens. Tenminste, dat hoop ik dan. Maar ik heb nog even anders, want we gaan ook platen draaien. En ja, dat hoort er ook gewoon bij de chauffeurske weer. Gezellig en toch wel aan de toko hier. En daar gaat hij weer de bel van de bar. Ja, oké. Maar één ding staat als een pijl boven water. Ik vind die plaat zo mooi. En daarom is hij ook benoemd tot toch wel de herkenningsplaat van het chauffeurscafé. En dan praten we over Tony Justice. De Amerikaanse Henk Wijngaard. Ja, daar had Henk zomaar weer een Nederlandse tekst op kunnen maken. Oftewel, Brothers of the Highway.

Ja. Ah. Ah. En dan allemaal in de tweede uur alweer. Het chauffeurscafé. Ik ben benieuwd hoe laat die Sven vandaag voorbij komt zweven. Want normaal gesproken, vorige keer was hij al heel vroeg. Nu zie ik hem niet meer. Ja, dat is onbegrijpelijk. Maar goed, maakt het allemaal niet uit. Goed, ja, ik had ook al gezegd, we komen even terug op het feitje. Want ja, waar zijn je er voor de chauffeurs? Maar ook voor de buschauffeurs. Niet de buschauffeurs die op de lijndienst zitten, maar ik bedoel de kleintransporters. Want daar schijnt ook wel een heel onduidelijkheid te zijn over boelbaars. Nou, ik heb het in ieder geval zelf aan de lijf ervaren, laat ik het zo zeggen. Een pushbar. Ja, mag het wel of mag het niet? Nou, op het moment dat er geen EU-nummer in jouw pushbar staat, mag die er niet op. Dus dan weet je dus, als je ooit €400 van de ding betaald hebt, dan kun je hem gewoon verkopen als oud ijs of zo. Of je hangt hem aan de muur als decoratie, weet ik veel. Maar niet meer op je haar. Dit geldt ook voor als je niet wel wat ik uitgezocht heb. Als je Duitsland in rijdt, dan letten ze daar ook op. Want in Nederland zijn ze wel van, nou, apparaatje, oké, klaar, ik zit die ding er weer op. Maar als je dan Duitsland in rijdt en je wordt aangehouden, en ik hoor net van Erik in België en zo, dan zijn ze er heel scherp op, zit er geen nummer in. Het is gewoon klaar. Je kunt het afdraaien en je krijgt een flinke boete. Goed, voor de rest, wat ik nog steeds aan het zoeken ben, is nog steeds mensen die mij uit de droom kunnen helpen. Want ja, ik kijk op het internet en ik zie overal toch voorbij komen problemen met ook de kleintransporters. De busjes, zal ik maar zo zeggen. Met de tachograaf erin. Ja, hoor ik zelf ook bij. Ja, daar zitten wel behoorlijk wat regeltjes aan verbonden. En het liefst heb je nog dat ze een cursus gaan volgen. Ja, dat het niet genoeg is als zo'n ding in de bus zit, maar oké. Afijn, zulke dingen gaan we zo meteen in de toekomst allemaal over hebben. Daar is een chauffeurscafé voor je, café voor. Maar ook voor leuke dingen. Ja, dat gaan we ook doen, zeker weten. Wat ik ga doen is zometeen Romy bellen. Met zijn leven lang. En wat we ook nog hebben, oh ja, hadden we het net ook nog even over, dat we steeds meer eigen rijders krijgen onder de chauffeurs. Ja, dat is ook allemaal zijn reden. Ja, ben je eigen rijder? Laat het maar weten. Ik nodig je graag uit voor een gesprek hier in de studio tijdens de uitzending live op de radio. En dan bedoel ik eigen rijden, niet van je auto, maar van je vrachtwagen uiteraard. Hè. Dus omdat ik het toko helemaal vol zit hier en wordt er alleen maar gebeld. Kijk, daar gaat hij weer, biertje, hoppakee. Ik zeg in ieder geval, we gaan zo verder, want we gaan bellen. En ik zeg, blijf erbij. Tot 2 uur, het chauffeurscafé.

0: Ja, dit krijg je wel een beetje een zomers gevoel van. Ja, gaat het even over Ricky Martin. Live in La Vida Loca. En eerlijk gezegd, met deze muziek word ik wel heel vrolijk. En ja, alles op z'n over tijd gesproken. Ja, ja. Het is weer de hoogste tijd, want ik heb gebeld. En ja hoor, ik heb ze aan de lijn. En ik ga ze bij deze op begroeten. Dus ik zeg in ieder geval, Romy, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jongens aan de bar, kom op. Hey. Ja, ja, ja, ja. Ja, is echt serieus. Ja, iedereen,
1: zondagmiddag wat leuk.
0: Ja, maar iedereen denkt dat het nep is. Maar ik heb hier echt mensen aan de bar zitten. Jongens, maak eens even een beetje lawaai. Kijk, ja, ja, de, ja, ja, nee, dan weet je dat. Ja, het is een chauffeurscafé. De dames zitten bij en twee heren. Dat is echt niet te geloven. Allemaal chauffeurs.
1: Hallo allemaal.
0: Ja. Hé, hey, maar ik bel je niet zomaar, want ja, laten we het eerlijk zijn, want je hebt een nieuwe single gebracht, Leven Lang.
1: Ja, klopt. Ook een vrolijk liedje, net als, nou ja, niet helemaal net als Leven Vida Loca, maar wel een extra zomerplaat.
0: We slepen hem gewoon in dat niveau. Joh, laten we daarover spreken, ja. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat is een oud nummer. Die van jou is nieuw. Want ja, het is wel een nieuw hoofdstuk, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker. Een Nederlandstalig, die ik ook zelf aan het schrijven ben. Dus ja, nieuw hoofdstuk.
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Ja, we doen het gewoon hier, de chauffeurs. We maken allemaal die, en ja, die chauffeurs willen alleen maar Nederlandstalige muziek hier. Dus niet te geloven, ja. Sommigen zijn me naar waarde kijken van, wat kwets je nou? Maar ja, goed, maakt niet uit. Ik neem dat risico wel. Hey, want ja, je hebt ook in The Voice of Holland gezeten. En de hoofdrol Bodyguard. Ik lees van alles over jou, maar heel veel.
1: Inderdaad. Sinds ik The Voice heb gedaan, heb ik heel veel verschillende dingen mogen doen. Presenteren en acteren. Musical, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Maar dat doe ik allemaal nu niet meer hoor. Ik ben me nu echt aan het focussen op mijn eigen muziek. Ja. Dat vind ik namelijk het leukste wat er is. Gewoon zingen voor mensen.
0: Lijkt me ook verstandig dat je niet te veel hoor op je vork neemt. Want meestal pakt het helemaal slecht uit.
1: Nee, dat heb ik wel ook gedaan, helaas. dat is me overkomen en daar heb ik heel erg van geleerd.
0: Kijk.
1: Dat gaan we niet meer doen. En daarbij, het is allemaal heel leuk hoor. Presenteren en acteren en dansen. Maar mijn hart gaat echt sneller kloppen van gewoon zingen. Dus ja, daar moet ik me dan gewoon op focussen natuurlijk.
0: Ja, nou dan kan ik je één ding meegeven. Presenteren vind ik ook heel leuk om te doen. Zingen doe ik niet, want dat kost me gewoon luisteraars. Dat ga ik niet doen. En voor de rest, ja, laat ik
1: en
0: altijd...
1: En dansen? Kan je een beetje dansen?
0: Ja, zeker. Zeker. Oh. Zolang ik op die stoel kan blijven zitten, is prima. ik zeg altijd, ik dans met mijn tenen.
1: Oh, leuk. Dat is ook kunstig. Dat kan ook niet.
0: Gemeente ziet het, want er zit in mijn schoenen, dus dat scheelt alweer. Dat is ook dat.
1: Ja, dat kan niemand zien. Lekker veilig.
0: Kijk, zo doe ik dat. Je moet gewoon soms slim zijn, ook met de vingers een beetje tikken.
1: Heel slim.
0: En ik zeg, ja, ik ben eigenlijk oorspronkelijk van origine een DJ. En ja, ik heb altijd zoiets van, ik laat de mensen dansen. En dat gaat zelfs, hoef ik zelf niet te doen. Hé, hey, maar heb je al wel reacties gekregen op je plaat?
1: Ja, hartstikke leuke reacties. Ja, absoluut. Mensen zijn, vinden het liedje leuk. Of vinden het ook leuk dat ik weer wat uitbreng. Dat ik weer wat van me laat horen. Ja. Muzikaal gezien dan, hè. Dus ik ben heel blij. Dat is precies wat ik wilde.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Dus we gaan je plaat draaien. Ik neem maar die plaat gewoon te downloaden via de normale pot of Spotify, noem maar op.
1: Ja, overal.
0: Kijk, leuk. Hey, maar we gaan je plaat draaien. Doen we niet zomaar. Want je mag je plaat even zelf aankondigen. Dat is gebruikelijk hier in het chauffeurscafé. Oh. Want dan willen ze allemaal hier aan de bar. En nou, wat ik dan ook nog heb is... ik wil je sowieso, ik kom daar bijna niet meer uit... maar ik wil je van tevoren al even bedanken voor dit ontzettend leuke interview... Ik wens jou heel veel succes. En hopelijk bij de volgende plaat mag ik je weer bellen.
1: Nou, natuurlijk mag je hem bellen. Ik vond het hartstikke gezellig. Groetjes aan iedereen daar aan de bar.
0: Ja, jongens, de groeten. Oké, jij hoort het.
1: Heel leuk. Ik ben hartstikke gezellig daar. Nou, dames en heren, hier komt Leven Lang van Roy Montero.
0: Kijk, we gaan draaien. Komt-ie! En dan zeg jij, dit is niks ten opzichte van die ander. Nou, ik vind het een geweldige mooie plaat. Ik zeg je in ieder geval een hele fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Hoi!

0: ik zeg je, dit wordt gewoon een plaats. Ja, het is ongelogen waar. Gewoon een lekker nummer. Leven lang, Romy Mondel. Hey, onze weerman.
1: Toosten, Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag hebben we eerst nog zon, later ook wel wat meer bewolking, maar het blijft nog droog. De temperatuur ligt zo rond de 19 graden. Later op de middag dan zal het een graad of 17 zijn. Vanavond en komende nacht dan gaat de bewolking overheersen. Vanuit het zuiden komt wat regen naar ons toe. Dat trekt over Limburg en deel van Brabant, maar ook de Liemers en de Achterhoek heeft daarmee te maken. En de temperatuur ligt zo rond de 5 tot 6 graden. Vanaf morgen zitten we met temperaturen van 15 tot 16 graden overdag. Er is elke dag wel kans op wat regen of een buitje. Temperaturen 's nachts wel boven het vriespunt door de bewolking. En overdag dan die 15, 16 graden bij een matige wind uit noord tot noordwestelijke richting. Eind van de week wordt het allemaal weer wat droger. En volgend weekend gaan we weer richting de 19 tot 20 graden.
0: Kijk, dat is een hele goede bekende van mij, want die zal ik in zaterdag wel uit de mix. Ja, onze Danny Rauwe.

0: Ja, dat komt allemaal zo voor elkaar. Het heerlijke plaat dit weer, hoor. En ik zeg het al, loop je steeds voller met verzoekjes. En ik moet er eigenlijk alweer een paar in elkaar schuiven, want het gaat allemaal niet lukken hier. Maar ik heb eerst nog wat anders, want hij zit tegenover me. En ja... Dat betekent dus dat ik zijn schuif open zet. Want hij gaat ons nou vertellen wat hij allemaal gaat doen.
1: Ja, slapen. Slapen natuurlijk. Wat denk jij dan?
0: Sweaty boy. Sweaty
1: boy. Gerard, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hij heeft vorige week nog overleefd zonder mij.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Maar ik heb volgens mij, mij werd al gevraagd of we niet het chauffeurscafé 4 uur lang konden doen. Dan kun jij die laatste 2 uur doen.
1: Ja, precies, ja. Maar dat vond je net iets te gek, of niet?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, ik was om 3 uur alweer aan het afbouwen. Afbreken, die boel.
0: Ja, dat weet ik. Dus wij zijn toen ook om 3 uur gestopt. Dus,
1: Precies, ja. Maar toch een uur langer programma kunnen maken. Was toch leuk?
0: Ja, was gezellig, leuk. Was fijn die weer aan het lijn te hebben.
1: Ja. Zeker.
0: Heel veel informatie.
1: Dat doe ik gewoon even. Hè. Daar sta ik altijd voor open.
0: Ja, ik heb trouwens nog wel bezoek gehad van een van de vaders van.
1: Oh, ja, ik weet al. Begint zijn naam toevallig met een J?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, die was bij
1: ja dat is de tweede letter, de A.
0: Jan.
1: Ja, goed verhaal.
0: Wat een discussie weer hier, hè. Ja, we hebben het over Jan.
1: Jan H. Ja. De vader van...
0: Ja,
1: RH.
0: Ja, dit bedoel ik.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, die wou even de sticker ophalen van de chauffeurs geweest.
1: Kijk,
0: die wou graag hebben. Dus,
1: gezellig.
0: Ze zijn inmiddels, ik heb al petjes van de chauffeurs café, hè.
1: Petjes?
0: Ja,
1: en die heb je mij niet gegeven.
0: Nee, kijk.
1: Wat voor dikkie ze.
0: Er komt er veel meer, joh.
1: Oh, in dat geval.
0: Hé, maar wat ga jij doen vanmiddag?
1: Ja, ik denk even een half uurtje slapen. Bijkomen van de afgelopen week. Veel muziek, uiteraard. Dat sowieso. Dus verzoekjes zijn altijd welkom. Het is op zich best lekker weer. Kijk, het zonnetje is inmiddels verdwenen. Maar goed, dit is... Het is wel lekker weer. Het is niet koud. Het is lekker weer om naar buiten te gaan. Dus weet je, dat ga jij zo meteen natuurlijk ook lekker doen. Als je ondertussen even regio achterop zet in je auto of in je bus waar je ook mee bent.
0: Auto.
1: En even iets auto ook goed. En even aanvraag wat je wil horen. Dan draai ik het zo meteen. En dan kan ik lekker even een half uurtje met vakantie.
0: Ja, dat dacht ik al. Want dan worden meer van die nummers van Gone with the Wind.
1: Ja, zoiets. Ja. Of wat dacht je van Echoes, Pink Floyd? 21 minuten. Kan ik even koffie halen? Zo.
0: Meatloaf erachteraan. En heb je alweer 10 minuten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je, dat zullen we wel een keer kunnen doen. Alleen maar lange nummers, weet je wel. Dat is voor radio-dj ook wel eens lekker.
0: Ja.
1: En dan ook nog doorstarten.
0: Ja, zeker. Ja, nou, daar kun je zeker een bed erbij pakken. Goed.
1: Een beetje het laatste nieuws en vooral gezelligheid. Want dat is natuurlijk wat het chauffeurscafé is en wat ik ook ben. Ik ben één brok gezelligheid, dat snap je wel, toch?
0: Ja, dat zagen we net al, straalde weer vanaf.
1: Ja. Mag ik even aan die bel trekken, want ik ben zo moe.
0: Jij mag aan die bel trekken. Ja. Hoppakee.
1: Lekker hoor. Word ik tenminste weer wakker van.
0: Maar ik ga even afscheid nemen van Daarna en onze Erik. Erik, ik zou willen zeggen, ontzettend bedankt voor de balletjes gehakt met klippenvet. Ja, dat was heerlijk. Heerlijk. Dat was echt heerlijk. En tot de volgende keer.
2: Ik wil slapen. Gutter Roos met Paradise City. Dat is een mooi lang nummer.
0: Kijk, Paradise City.
1: Paradise City, 10 minuten. Ja, dan kan ik tenminste
0: voer
1: even middag middagje doen.
0: Voer hem nog even. Dat wordt helemaal mooi. Goed. Hé, hey, mijn gouden platen draaien, want mijn tijd begint te dringen. Deze had ik al eens eerder gedraaid vandaag, maar hij is zo vaak aangevraagd. En ja, er zitten ongeveer een kleine 60 chauffeurs nu te luisteren om dit nummer te horen.
1: 60?
0: 60.
1: Jeetje.
0: En
1: die Henk Wijngaard.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dit nummer is speciaal geschreven voor... jij kent het spel ETS.
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: dat doe ik ook heel fanatiek. Dat is gewoon ETS, dus Simulation Truck Driving.
1: Ja, dat is een truc, ja.
0: Nou,
1: ja,
0: dan zit ik zit in een company, die heet de Amigos.
1: Oh.
0: En die company die heeft ongeveer een kleine 60 leden.
1: Ja.
0: En die hebben een eigen plaat gemaakt.
1: Echt serieus?
0: Ja.
1: Dat is wel tof. En heel eerlijk.
0: Een van die oprichters is Ari. Die ken ik ook heel goed.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog opa Raki. Dat is ook een vrachtwagen. Echte vrachtwagenchauffeur. Die is nu gepensioneerd. Die is meer te vissen en Formule 1 rijden. maar ook die zit er gewoon bij. Dus bij deze ga ik hem nog één keer draaien vandaag. Want ik vind het gewoon mooi.
1: Ik heb hem niet gehoord. Ik ben heel benieuwd.
0: Het gewoon lachen, joh. Het is echt voor de jongens ook. Maar ik ga hem ook draaien voor Bas, want die heeft een plaat aangevraagd. En Basje, deze ga ik voor jou draaien. Dus dan moet je even genoegen meenemen.

0: Nou, het is gewoon een mooie plaat op de draai. Ik vind het gewoon heerlijk. Wat vond je ervan, Sven?
1: Ja, waar wakker blijven.
2: Ja, ik lag nu alweer te slapen. Ja, nee, ik vond het leuk gedaan. Ja. Leuk nummer, leuke mooi, tekst ook.
0: Ja, dus ik denk dat met de toekomst wel iets vaker gedraaid. Dat is als je aangevraagd wordt, laten we zo zeggen. En dan moeten die heren wel aanvragen. Die moeten wel luisteren als ze aan het draaien zijn. Maar ze kunnen gewoon luisteren. Hè. Ze komen draaien, kunnen ze gewoon luisteren. Dus dat is geen probleem. Hé, hey, maar ik ga kijken op de klok. Hè. Mijn tijd zit erop. Ik wens jou heel veel succes komend uur.
2: Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Ja, vooral dat denk ik. Want ik teer op 8 uurtjes slaap of zo. Ja. De hele week? Ja, nee, dat valt mee. Maar ik heb 80 uur gewerkt, dus dat vind ik meer dan zat.
0: Ja, dat is ook zo. Goed.
2: Ja.
0: Maar goed, in heel veel plezier. En ik ga moederdag vieren. Dus dat komt ook allemaal uit.
2: Ga ik straks doen. Dan ga ik na mijn programma lekker uit eten. Dat met moeders. Hartstikke gezellig.
0: Ik ga er tussen. Ik zeg succes.
2: Rustig aan. Hennegan, zeggen ze dan.
0: Hennegan.
2: Goed gewoon. Ja. Oh, nee, dat zegt Gerrit altijd.
0: Goed gewoon.
2: Ja.
0: Kom goed. Yo. Goed, in ieder geval, ik ga eens even zeggen. Iedereen bedankt voor het reageren. Ja, mocht je plaat niet gedraaid zijn, ja, geen probleem. Sven kan de volgende uur gewoon draaien, geen enkel probleem. Het is heet wel Sven in de middag, geloof ik. Dat weet ik veel allemaal. Maar goed, hij is gewoon een verkapte chauffeurscafé 2. Maar oké, wie ben ik. Ik zeg verder niks. Ik ga geen slapende honden wakker maken. Maar ik zeg wel het volgende. Rij je vrij voorzichtig, denk er mij. Ik ben er weer volgende week van 12 tot 2, het chauffeurscafé. Oftewel, een hele fijne zondag en geniet ervan. En ja hoor, toedeloe!

0: €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
8: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
7: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
8: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
9: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
10: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
9: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de Marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en €3.000 contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh.
14: Oh, op die fiets.
15: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente.
18: Weet wat te doen. Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek

0: 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
3: Sven Dimmendaal. Aan alle moeders in Nederland, fijne moederdag. Zometeen hoor je de kerstverse moeder Suzanne van Suzanne en Freek. Komen eraan met halverwege naar Queen.

Suzanne Freek. Halverwege. Nou, ook zij vieren hun eerste moederdag vandaag. Of vooral dan Suzanne natuurlijk. Hè? Freek die moederdag viert. Ja, voor hem is het ook wel een beetje moederdag natuurlijk. Maar Suzanne, haar eerste moederdag. Met hun zoontje Sef natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan vieren. Ik heb er zo nog niks voorbij zien komen. Misschien dat ze wel met de kleine iets... iets gaan doen of zo, weet je wel. Ik bedoel, het is toch al een cadeautje dat die kleine er is. Dat is ook zo. Ander cadeautje voor het Achterhoekse duo Suzanne en Freek is dat zij met Ruben de Voice of Holland hebben gewonnen. Ook gefeliciteerd daarvoor natuurlijk. Ik weet niet of jij de Voice of Holland hebt gezien of dat je hem nog moet kijken. Maar in ieder geval, dat gefeliciteerd ook daarmee natuurlijk. En ik zei het al, het is natuurlijk moederdag. Dus laat vooral ook van je horen wat jij voor je moeder wil aanvragen. Dat kan gewoon de komende 2 uur. Want ik zit hier voor je tot 4. En ja, ik kan de boel wel aan elkaar kletsen. Maar het is tenslotte moederdag. Dus wat wil jij horen voor jouw moeder? Laat dat even weten. 0647 47 0022 op deze prachtige zondagmiddag. Draait graag voor je en voor je moeder. Dus kom maar door via de app. Draai ik zo meteen nog de Jackson 5 voor je. Ook Alex Warren onderweg naar London Beat. Is New Bring On the

Alex Warren en Fever Dream. Dit is Regio 8 op je moederdag. En ik vroeg, wat wil je horen tijdens een moederdag? Jos Broeks die appt via de studio 0647470022. Wat denk je van Genesis met Mama? Nou, dat vind ik helemaal niet zo'n slecht idee, Jos. Hij zegt daar ook nog bij, het liefst hoor ik Heintje met Mama. De Duitse versie is dat. Die heb ik nog niet gevonden in de playlist. Ik zou kijken of ik die nog even ergens vandaan kan toveren. Mocht ik die dan nog ergens vinden, zal ik die uiteraard later dit uur of volgend uur nog even voor je gaan draaien, Jos. Bij deze dan de officiële versie, om het maar zo te zeggen. Genesis en Mama op Moederdag.

Genesis. En Mama, aangevraagd door Jos Broeks, onder andere. En ja, op Moederdag, op deze prachtige Moederdag. Dus ook de vraag aan jou, wat wil jij horen tijdens Moederdag? Laat het even weten, 0647470022. Dan kun je me op appen. En dan kun jij iets aanvragen voor je lieve moeder. In plaats van een bosje bloemen, een mooi herkenbaar nummer. Wat jouw moeder mooi vindt bijvoorbeeld. Laat het weten. Dat draai ik het zometeen nog even graag voor je. Ondertussen kijken wij even naar het weer. Ja, niet echt bijzonder lekker vandaag nog wel. Het is zo'n 19 graden vandaag. Een beetje zon, een beetje bewolking hier in de Achterhoek. Komende dagen dan wordt het wat minder. Wordt het bewolkt, regenachtig. Zelfs kansen op onweer komende week. Morgenochtend begint de dag dan met zo'n 9 graden bewolkt. Nog redelijk droog. Maar vanaf daarna is het drama in de Achterhoek. Begint het te regenen en te stortbuien en weet ik het allemaal wel wat. Wel grappig trouwens. Dat bijna elke weerapp iets verschillends zegt. Want mijn eigen weerapp zegt dit. En Weerplaza die zegt in één keer heel iets anders. Nou ja, goed. Je moet het zelf maar zien. Regio 8. Beste weervoorspeller is natuurlijk op de dag zelf jijzelf.

0: for the first time. Hey, dit moet je even horen. Want Wesley Vervuren, misschien heb je het al wel gezien op regio8.nl. Zo niet, zeker de moeite waard. Ga daar zometeen even naartoe, naar de website van Regio 8. Om dit bijzondere te zien. Want Wesley Vervuren is de Graafschapssupporter in hart en nieren. En de liefde voor zijn club die heeft hij sinds kort in een kunstwerk vereeuwigd op zijn lichaam. De superboer die met zijn zoons uit- en thuiswedstrijden bezoekt, vertelt over de bijzondere tattoo en betekenis daarvan.
1: Het staat er nou op en het blijft erop. Ja, dat ben ik. En met mijn twee kinderen. Wou ik graag op de rug hebben en dan wel met de gas op. Ik had een foto met de jongens en ik heb gewoon gezegd, ja, dit vind ik de mooie foto voor op de rug.
2: Daarnaast draagt de Doetinchemmer andere belangrijke elementen van club en stad op zijn rug.
1: Alles voor die ene G. Dat is voor de Graafschap. En mijn zoon heet Gilano en Giovanni. Dus dat slaat ook weer op allebei de kinderen. De watertoren van Oorschot. Wij wonen in Oorschot, dus ja, dat hoort daar sowieso bij. Ja, dan de skyline van heel Doetinchem.
2: Naast het oprichtingsjaar, het kerngetal en een wapen van de stad, heeft hij ook een fakkel op zijn rug getatoeëerd.
1: Ja, dat hoort gewoon bij het voetbal. Bij de Graafschap hoort dat ook. Iedereen heeft daar commentaar op, die supporters. Maar ja, als die supporters er niet zijn, dan is het ook helemaal niks.
2: De trouwe fan bezoekt al bijna 20 jaar de thuiswedstrijden. Na een heftige gebeurtenis in zijn leven is hij ook uitwedstrijden gaan bezoeken.
1: 4 jaar geleden hadden we een uitje. En toen was mijn zwager te komen overlijden. En vanaf dat moment heb ik gezegd, ja, mijn gevoel die moet eruit met uitwedstrijden. En zo ben ik uitwedstrijden gaan bezoeken.
2: Het bezoeken van het stadion heeft daarmee ook een diepere betekenis gekregen.
1: Als je bij de Spinnenkop naar binnen komt, dan heb je aan de linkerkant zo'n monument. En daar hangen van die bordjes met namen. Nou, daar hangt mijn zwager ook tussen. En iedere thuiswedstrijd, ja, dan lopen we er toch weer even heen. Even kijken en dan sta je even stil bij hem. En ja, dan ga je er vol goede moed tegenaan. Ach, we leven gewoon voor de Graafschap. En nou, 3 seizoenen terug zijn mijn kinderen ook meegegaan. Mijn uitwedstrijden. Ja, die worden ook zo goed opgevangen met de supportersgroepen, dat vinden ze mooi. En daar genieten ze van. Met thuiswedstrijden is mijn vrouw er ook zelf bij. Alleen uitwedstrijden is voor mij en mijn 2 kinderen. Dat vind ik het mooiste wat er is.
0: Ja, hoe bijzonder. Die hele tattoo die hij op zijn rug heeft staan, dat zie je op onze website regio8.nl. En het hele verhaal erbij, daar lees je uiteraard daar ook terug. Zeker de moeite waard om die even te gaan bekijken. Dit is Herman Brood.

niet verder vertellen, maar zou ik je vertellen dat mijn huid inmiddels zo strak staat, dat als ik mijn benen strek, dat mijn ogen dicht gaan. Ik ben echt, echt... Het is zo prachtig weer en ik wil naar buiten. Niet binnen is het warm, is het klam. Ik ga de airco even aanzetten en wat drinken halen. Ondertussen kun je zo meteen genieten van het laatste nieuws. Komt er zo meteen aan. Ook nog de Killers volgend uur voor je. Eerst even nieuwe muziek voor je dan. Get out there. Beetje energie op je zondagmiddag.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Psst. Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. 1 man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
14: Is dat bijna Pinksteren?
13: Festivalachterland.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
20: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
19: Werken? In deze drukte?
20: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
19: Stap je ook in?
21: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
22: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
23: Wat wil jij horen op Moederdag? Laat het weten. 0647470022. Ik heb zo meteen even je hulp nodig. En 8 op 8. Meer daarover zometeen.

Listen, don't make me love you. Ik geef je even een goede 12 minuten om na te denken over een nummer van ongeveer 8 minuten. Iedere zondagmiddag gaan we op zoek naar de mooiste nummers aller tijden. En dan niet zomaar nummers, nee, nummers van ongeveer 8 minuten. Dat doen we in 8 op 8. En ik kan daar heel goed jouw inspiratie voor gebruiken. Dus heb je nou een suggestie voor een nummer van ongeveer 8 minuten? En hè, het hoeft niet precies 8 minuten te zijn. Het mag ook 9 minuten zijn, mag ook 7 minuten zijn. Maakt niet uit. Zolang het ongeveer in het straatje lange nummers van ongeveer 8 minuten past, vind ik het al best. Ik geef je dus heel even de tijd om daarover na te denken. Heb je nou een suggestie voor 8 op 8? Dus een nummer van ongeveer 8 minuten op regio 8. Laat het dan weten. 0647470022. Je mag me appen, je mag het ook inspreken. Vind ik ook altijd leuk. Stuur een spraakberichtje met jouw suggestie. Waarom je die wil horen ook. Vind ik ook leuk om te horen. Draai ik hem zo meteen voor je. Ook nog fijne muziek voor je onderweg. En het is natuurlijk moederdag. Dus als ik iets voor jouw lieve moeder kan draaien, doe ik dat natuurlijk uiteraard. Met veel plezier, dus kom maar door met je verzoekjes. 8 op 8 of een andere suggestie, laat maar weten. 0647470022. Rosalind nog onderweg, ook Pharrell Williams komt eraan naar Boyzone en Love Me.

Natuurlijk van Pharrell Williams en Happy. Ik heb trouwens een uitdaging voor je. Ja, ik heb een uitdaging voor je. Ik hoor je denken, ja, maar dat klappen in dit nummer, dat is toch helemaal niet zo moeilijk. Het is toch helemaal niet zo'n ingewikkeld instrument, dat klappen, weet je wel. Of dat, hè, soms heb je ook wel eens van die vingerknipjes in nummers zitten. Dan zul je denken, hè, dat kan iedereen. Maar ik daag je uit. Probeer eens mee te klappen op precies hetzelfde ritme als dat Pharrell Williams dat in zijn nummer doet. Komt-ie? En even meedoen, want het is echt lastig.

Nee, dat is het niet. Kijk, gewoon klappen kan iedereen wel. Dat kan iedereen wel. Dubbel praten ook trouwens, maar... het meeklappen op dit nummer, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk. Er zit een bepaald ritme in, er zit een bepaalde swing in. Je klapt niet zomaar mee met dit nummer. En toch proberen heel veel mensen het. Waarschijnlijk heb je het net zelf ook geprobeerd. Zet het lekker op je zondagmiddag. Een beetje vrolijkheid moet ook kunnen natuurlijk. Hè. Hey, 8 op 8. Ik zou het kort houden, want we zijn gewoon toe aan muziek natuurlijk. En ik vraag aan jou, wat wil jij horen op deze moederdag? In 8 op 8 gaan we op zoek naar een nummer van ongeveer 8 minuten. Je mag iets aanvragen voor moederdag, maar ik wilde sowieso iets in ieder geval van ongeveer 8 minuten. Want dat doen we iedere zondag, op zoek naar de mooiste nummers van ongeveer 8 minuten. Het zegt het al. 8 op 8 op regio 8, hè? Je kent het verhaaltje wel. Goed, ze komen best wel wat leuke suggesties binnen. Eentje heb ik 2 weken geleden al gedraaid, onder andere. Maar deze heb ik al een hele tijd niet meer gedraaid. En ik vond het eigenlijk een hele goede suggestie. Komt van Erik uit Varsseveld. En ja, ik mag niet, dat heeft hij niet gezegd, maar ik mag niet over het intro heen praten. Dus heel kort. Bijna 8 minuten. Guns N' Roses.

Guns N' Roses in Achterbacht en November Rain. Wil je nou iets horen van Moederdag? Dat kan. App daarvoor 0647 47 0022. Deze kunnen ondertussen weer afstrepen in het rijtje 8 op 8. Heb jij nou een suggestie? Laat dat ook even weten. Mail mij gewoon even. Sven@regio8.nl. Draai ik hem volgende week zondag voor je. Mimi Webb zometeen onderweg met Ants in Y. Naar Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back.

Kurt Hogeweide. Wel even mogen zeggen. Van het chauffeur GV. Hij maakt er altijd een mes van en hij zegt nooit, dat is mijn mes. Ik kan het altijd weer opruimen. Wat een kerel is het ook. Nee, gekheid. Het valt allemaal wel mee. De studio is hier schoon. En als je nou eens een keer in de gelegenheid bent, zwaai even. Want we hebben een gigantisch raam waar je mij kunt zien zitten. We can burn up the sky. Dat vind ik trouwens ook heel gek. Ik bedoel gewoon een studio, hè. Ho, wacht even. We can shut down and die, boy. Geen gekke dingen gaan denken nu. Until the lights all come on. Maar ik bedoel, ik vind het leuk als ik fans heb.

I'll say, Wham and Bad Boys. George Michael heeft die band natuurlijk immens groot gemaakt. Wham. En ik ken hem natuurlijk ook van de kerstnummers. Dus ik dacht, misschien is het leuk na Wham ook nog even een kerstnummer te draaien midden in de zomer. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, dat kan niet. Ja, het is inmiddels wel bijna 4 uur. Eet smakelijk als je zo meteen gaat eten. Neem je moeder lekker mee uit eten. Want het is natuurlijk moederdag, precies. Mocht je het vergeten zijn, dan ben je wel heel erg laat, kan ik je vertellen. Maar goed, voor nu, ik ga in ieder geval wel eventjes lekker uit eten. Ja, ik ga uit eten. Dus misschien kom je me zo meteen nog wel ergens tegen in het restaurant. Zo niet, dan ben ik er komende vrijdag weer voor je. Spreek je dan. Geniet van je zondagmiddag nog even. En morgen start je je werkdag natuurlijk weer goed op met Marcel Vermeer. Achterhoek wordt wakker. Hij is hier vanaf 7 bij je. Tot morgen. Dat zegt Marcel dan, hè? Ha. Tot vrijdag.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt-het-vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
13: Eerste schooldag?
12: Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
13: Zin in een koffietje?
12: Ja, lekker.
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je daar echt bent streef.
16: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
17: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
17: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
22: Doe het lekker zelf,
21: dat zeg ik.
20: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Tribute at the Park, Hemelvaartsdag. Donderdag 14 mei bij de Druinhoofd. Met tribute bands van onder andere The Doors, Bon Jovi, The Dijk, Red Hot Chili Peppers en
20: Spampers. Nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
22: Doe het lekker zelf,
21: dat zeg ik.
20: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Tribute at the Park, Hemelvaartsdag. Donderdag 14 mei bij de Druinhoofd.

0: Loterij staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd, zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten, zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: basement, and I wanna go home.
1: Regio 8 Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: De afgelopen dag hadden we in de Achterhoek best nog wel aardig wat zon. In de ochtend, maar ook een groot deel van de middag was de zon er nog. Later zagen we wel wat meer bewolking, maar de wind die trok in de middag ook ietsjes verder aan. In eerste instantie was het ruim 18 graden. Eind van de middag was het een graad of 16. Nou, vanavond dan neemt de bewolking wel verder toe vanuit het zuid-zuidwesten. En dat heeft te maken met de regenstoring. Die trekt over Limburg en deel van Brabant. Maar zal ook de Liemers en de Achterhoek nog wat aandoen. En dit zal in de loop van de nacht gebeuren. Temperaturen liggen rond de 5 tot 6 graden als minimum. En morgen dan hebben we te maken met een frisse dag. De wind die waait lekker door, een noordelijke wind die over het algemeen matig is, windkracht 4. In de ochtend, in de loop van de ochtend, maar ook in de middagperiode kan er een enkele bui vallen. Maar met die buien komt ook koude lucht naar ons toe. In de eerste instantie is het nog een graad of 12 tot 13. Maar als de buien vallen is het niet meer dan een graad of 10. Af en toe komt de zon er nog door. Dinsdag lijkt een wat meer droge dag te worden met iets meer zon en temperaturen van 14 tot 15 graden. Maar woensdag moeten we rekening houden met wat buien en dan kan er 5 tot 10 mm vallen bij ook een graad of 14. Hemelvaartsdag ziet er ook niet helemaal droog uit. We hebben wel een enkele bui, maar de droge perioden zullen zeker overheersen. Met af en toe wat zon erbij wordt het dan 15 graden bij een matige wind die dan west tot noordwest is. Vrijdag, dan hebben we ook met een bui te maken, loopt de temperatuur iets verder op. In het weekend lijkt het meest droog te gaan blijven, met wat meer zon erbij. En temperaturen die dan weer oplopen naar 18 tot lokaal 20 graden op de zondag.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuisquarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
8: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
12: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerde te gaan en bekogelde agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival.

0: Achterland.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action.

0: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200
7: designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
17: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
18: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
16: Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
19: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
20: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
21: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
20: Werken? In deze drukte?
21: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
20: Stap je ook in?

0: Wij Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren... is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek... om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht... waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea... in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier... en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak... en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren.
3: je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: €29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
4: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
5: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
3: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
7: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinezen.